0: हर काम के लिए, हर अकफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9736372947। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, wakalet ka kaam karta hai, jabhi aapko ek badhiya wakil ke zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft mee, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een 38-jarige Deen is veroordeeld voor het oplichten van een 96-jarige man. Hij wist de bejaarde ervan te overtuigen dat hij lijfwacht van de koning was en door de koninklijke familie was gestuurd om hen te bewaken. De man met een geheugenverlies trapte erin en trouwde met hem, wat de oplichter 251.000 Deense kroon opleverde, zo'n 33.000 euro. In Scheveningen hebben meerdere bewoners vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij in de haven. De eerste melding kwam rond 1 uur binnen bij de brandweer. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te bestrijden. En om 4:30 was de brand onder controle. In Aksel vindt vanavond een stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur na het ongeluk van donderdag. Een online inzamelingsactie voor de uitvaartdiensten en nabestaanden heeft al 124.000 euro opgehaald. De organisator stelt dat dit bedrag meer dan voldoende is om de direct getroffenen bij te staan en sluit de actie nu af. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Afgevaardigden stemden vrijwel unaniem voor zijn herbenoeming, die beperkt is tot 1 jaar. De 63-jarige oud-premier van Hongarije zei dat een jongere generatie het roer moet overnemen en nam de schuld van het verlies op zich. Orbán wil zijn partij klaarstomen voor de oppositie. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Dit is Fahon Hindustani Radio.

Vriendschap is heel bijzonder en speciaal. Vriendschap is heel bijzonder en speciaal. Kopen kun je het echter niet, maar de juiste personen zullen er zijn in tijden van vreugde, maar ook bij verdriet. Sterke mensen halen anderen niet onderuit. Sterke mensen halen anderen niet onderuit. Ze tillen hen op naar een hogere niveau. Orje ik gasbate, ki oordeel niet om niet geoordeeld te worden. Oordeel niet om niet geoordeeld te worden.

0: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Dit is het VAHON Hindoestani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten hebben horecazaken toestemming om langer open te blijven tijdens het WK voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Omdat veel wedstrijden laat in de avond beginnen, hebben 183 van de 342 gemeenten de openingstijden tijdelijk verruimd. Alle vier grootste gemeenten in Nederland, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, staan ertoe dat cafés tot in de late uurtjes open blijven. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren de veerboot Funny Girl stuurloos geraakt door een motorprobleem. Het schip was onderweg van Bussum naar Helgoland met 69 personen aan boord toen de motor 5 kilometer ten oosten van het eiland uitviel. Na alarm rond 1:15 werd het schip door de sleepboten naar de Cuxhaven gebracht, waar het rond 10:15 aankwam. Niemand raakte gewond. Een 38-jarige Deen is veroordeeld voor het oplichten van een 96-jarige man. Hij wist de bejaarde ervan te overtuigen dat hij lijfwacht van de koning was en door de koninklijke familie was gestuurd om hen te bewaken. De man met een geheugenverlies trapte erin en trouwde met hem, wat de oplichter 251.000 Deense kroon opleverde, zo'n 33.000 euro. In Scheveningen hebben meerdere bewoners vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij in de haven. De eerste melding kwam rond 1 uur binnen bij de brandweer. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te bestrijden. En om 4:30 was de brand onder controle. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op VAHON Hindoestani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

प्यार भरे लफ्ज़े हमको सुनाए अल्ताफ राजा जी ने। जी हाँ, What a day gone had for me, om alles in het leven te hebben. What a day gone had for ons, voor mij, om alles in het leven te hebben. Het betekent een dak boven mijn hoofd. Het betekent een dak boven mijn hoofd hebben. Wat eten, de genegenheid van dierbaren en de rust van slapen met een zuiver

0: हर अफरतेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 3652 2047 मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de 3e editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop een ticket, koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl tickets. Miss Indian Beauty Pageant 2026 was schoon het talent, cultuur en samenkomen.
1: Advocaten kantoor aan het Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het vertrouwen van de VVD-kiezers in partijleider Dylan Jezielkus is de afgelopen 6 maanden sterk gedaald naar 55%, waar het eerder 76% was. De helft van de achterban wenst haar vertrek. Critici verwijten haar een te linkse koers in het kabinet zetten en missend leiderschap, terwijl anderen haar juist prijzen om haar standvastigheid bij moeilijke dossiers. De Britse krijgsmacht heeft zondag een Russische olietanker onderschept die door het kanaal probeerde te varen. Deze operatie raakte de financiering van de Russische oorlog in Oekraïne. Het schip, de Smirtos, wordt naar de zuidkust van Engeland gebracht voor nader onderzoek naar zorg over het milieu en de algemene veiligheid daar. In meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten hebben horecazaken toestemming om langer open te blijven tijdens het WK voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Omdat veel wedstrijden laat in de avond beginnen, hebben 183 van de 342 gemeenten de openingstijden tijdelijk verruimd. Alle 4 grootste gemeenten in Nederland, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, staan er toe dat cafés tot in de late uurtjes open blijven.
5: Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren de veerboot Funny Girl stuurloos geraakt door een motorprobleem. Het schip was onderweg van Bussum naar Helgoland met 69 personen aan boord toen de motor 5 kilometer ten oosten van het eiland uitviel. Na alarm rond 1:15 werd het schip door de sleepboten naar de Cuxhaven gebracht, waar het rond 10:15 aankwam. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: अभी आप सुन रहे थे 2026 का जादू, हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते। सुनने वालों, समय हो चला है विज्ञापन का, चलिए मिलकर सुनते हैं विज्ञापन और उसके बाद मैं आप सभी से मिलने वाली हूँ।
1: आतन का तौर आनंद राम सूत वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B, Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hemelstaan Radio. Radio Faro.
5: Digitale radio. Wagonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het gemeentehuis en wijk bij Duurstede is vandaag schoongemaakt nadat relschoppers vrijdagavond veel vernieling aanrichtten. Ongeveer 60 gemaskerde personen gooiden met vuurwerk en stenen naar het pand. De politie arresteerde 7 verdachten en herstelde ook de orde. De gemeente heeft inmiddels aangifte gedaan, terwijl de hoogte van de schade nog niet helemaal duidelijk is. Door aanhoudende drukte in het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten afgelopen nacht opnieuw 120 asielzoekers uitwijken naar opvanglocaties buiten de Groningse plaats. Het Rode Kruis ving hen op in de wijk en Groningen. Sinds de start van het nieuwe Europese asielsysteem zorgen technische storingen en capaciteitsproblemen voor grote logistieke uitdagingen. Het vertrouwen van de VVD-kiezers in partijleider Dylan Jezielkes is de afgelopen 6 maanden sterk gedaald naar 55%, waar het eerder 76% was. De helft van de achterban wenst haar vertrek. Critici verwijten haar een te linkse koers in het kabinet zetten en missend leiderschap, terwijl anderen haar juist prijzen om haar standvastigheid bij moeilijke dossiers. De Britse krijgsmacht heeft zondag een Russische olietanker onderschept die door het kanaal probeerde te varen. Deze operatie raakte de financiering van de Russische oorlog in Oekraïne. Het schip, de Smirtos, wordt naar de zuidkust van Engeland gebracht voor nader onderzoek naar zorg over het milieu en de algemene veiligheid daar. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हैं विज्ञापन और प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाने वाले हैं और यहाँ से कुछ फरमाइशें हम पेश करेंगे, क्योंकि हमारे साथी कर्मचारी जो है भाई गंगा जी, जिनकर जन्मदिन कर सोमवार 15 तारीख को है, तो ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामना, आशीर्वाद पेश करते हैं फाहोन क्रू आपके लिए। चलिए ये सॉन्ग हो जाए आपके वास्ते भाई गंगा जी।

0: Fahom Hindustani Radio.
1: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond voor glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketen. Miss Indian Beauty Pageant 2026 was schoon het talent, cultuur en samenkomen.
2: Dit is het Fahon Hindustani Radionieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn is vandaag hervat na een grootschalige renovatie van ruim 10 maanden. Dit traject vormt een cruciale schakel binnen het Duitse spoornetwerk voor lange afstandstreinen. Voor reizigers uit Nederland biedt NS International diverse mogelijkheden om per trein naar deze twee steden te reizen. Zwitserland stemt vandaag over een wettelijke bevolkingslimiet van maximaal 10 miljoen inwoners. Het initiatief van de Zwitserse Volkspartij reageert op de snelle bevolkingsgroei en immigratiecijfers. Critici bestempelen dit voorstel als xenofoob en waarschuwen voor internationale isolatie. Momenteel wonen er ruim 9 miljoen mensen in het land, waarvan een kwart buitenlands is geboren. Het gemeentehuis en wijk bij Duurstede is vandaag schoongemaakt nadat relschoppers vrijdagavond veel vernieling aanrichtten. Ongeveer 60 gemaskerde personen gooiden met vuurwerk en stenen naar het pand. De politie arresteerde 7 verdachten en herstelde ook de orde. De gemeente heeft inmiddels aangifte gedaan, terwijl de hoogte van de schade nog niet helemaal duidelijk is. Door aanhoudende drukte in het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten afgelopen nacht opnieuw 120 asielzoekers uitwijken naar opvanglocaties buiten de Groningse plaats. Het Rode Kruis ving hen op in de wijk en Groningen. Sinds de start van het nieuwe Europese asielsysteem zorgen technische storingen en capaciteitsproblemen voor grote logistieke uitdagingen. Het weer. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36522-47. मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-22.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Om Shanti, goedemiddag dames en heren luisteraars. Op deze mooie zonovergoten woensdag van 10 juni 2026. Hier is het nieuwsoverzicht. Ik begin met een bericht uit Up in the Sky. Vliegverbod Suriname Airways, waarom dat niks betekent voor Schiphol. Brussel heeft het eerdere vliegverbod voor luchtvaartmaatschappijen waaronder Suriname Airways verlengd. Ook in 2026 blijven deze airlines uitgesloten van het Europese luchtruim. Dat heeft de Europese Commissie op 9 juni gisteren bevestigd met de publicatie van de 48e actualisering van de EU Air Safety List. De officiële zwarte lijst van maatschappijen die niet aan internationale veiligheidsnormen voldoen. Suriname werd vorig jaar samen met Tanzania aan de lijst toegevoegd, wegens ernstige tekortkomingen in het nationale toezicht op de luchtvaartsector. Een jaar later concludeert Brussel dat de problemen nog altijd niet voldoende zijn opgelost. Daardoor mogen luchtvaartmaatschappijen met het Surinaams Air Operator Certificate, AOC, nog steeds niet naar de Europese Unie vliegen of gebruik maken van het Europese luchtruim. En toch vliegt Suriname Airways naar Schiphol. Hoe zit dat dan? Toen het land in juni 2025 op de zwarte lijst werd geplaatst, constateerde de Europese luchtvaartmaatschappij, luchtvaartveiligheidsexpert, meerdere ernstige tekortkomingen. Daarbij werd gewezen op een gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel, tekortschietende controleprocessen en het onvoldoende naleven van internationale veiligheidsstandaarden die zijn vastgesteld door ICAO. Volgens de Europese Commissie zijn deze tekortkomingen nog niet voldoende weggewerkt om het verbod op te heffen. Daardoor blijft Suriname behoren tot de landen waarvan alle luchtvaartmaatschappijen automatisch worden geweerd bij de Europese Unie, ongeacht hun individuele veiligheidsrecord. Hoewel het verbod op papier alle Surinaamse airlines treft, heeft de maatregel in de praktijk nauwelijks gevolgen voor de luchtverbinding tussen Suriname en Nederland. Dat komt doordat Suriname Airways gebruik maakt van een Airbus A340-600 die wordt geleased van het Duitse Universal Sky Carrier USC. Omdat het toestel en de operationele certificering onder Duits en daarmee Europees toezicht vallen, mag de vlucht gewoon worden uitgevoerd. Schiphol benadrukte vorig jaar al dat het besluit geen directe impact had op het vliegverkeer van en naar de luchthaven. Bovendien is Suriname Airways de enige Surinaamse luchtvaartmaatschappij die actief is op Schiphol, terwijl er geen Tanzaniaanse luchtvaartmaatschappijen op de Nederlandse luchthaven opereren. Voor passagiers op de route tussen Nederland en Suriname veranderde er daardoor weinig, ondanks de opname van Suriname op de Europese zwaartelijst. Het Europese vliegverbod trad op 3 juni 2025 in werking. Apostolos Tsitsikos riep beide landen destijds op om snel maatregelen te nemen en benadrukte dat de Europese Commissie bereid was daarbij ondersteuning te bieden. Volgens Brussel was het besluit niet gebaseerd op incidenten met specifieke luchtvaartmaatschappijen, maar op het functioneren van de nationale luchtvaarttoezichthouders. Wanneer een luchtvaartautoriteit onvoldoende in staat wordt geacht om maatschappijen effectief te controleren, kan de Europese Unie besluiten alle luchtvaartmaatschappijen uit dat land te verbieden. Dat is precies wat vorig jaar gebeurde met Suriname en Tanzania. De nieuwste evaluatie laat zien dat Brussel voorlopig geen aanleiding ziet om dat besluit terug te draaien. Met de nieuwe actualisering staan 154 airlines op de officiële EU Air Safety List. Daarvan zijn 126 maatschappijen afkomstig uit 16 landen, waar volgens Brussel sprake is van onvoldoende toezicht door de nationale luchtvaartautoriteiten. Het gaat om Afghanistan, Angola met uitzondering van 2 maatschappijen, Armenië, Congo-Brazzaville, de Democratische Republiek Congo, Djibouti, Equatoriaal Guinea, Eritrea, Liberia, Libië, Nepal, São Tomé en Príncipe, Sierra Leone, Sudan, Suriname en Tanzania. Daarnaast geldt het verbod voor Russische luchtvaartmaatschappijen en 6 zonder kwartgepijn uit andere landen vanwege specifieke veiligheidsproblemen. Naast Airxpress Algeria gaat het daarbij om Air Timbawe, Asia Airlines uit Venezuela, Iran Aseman Airlines, Fly Baghdad en Iraqi Airways.

Verenigde Staten trekt visum Schafiera Jessonen in. OAS-topmedewerker moet Amerika verlaten. De Verenigde Staten hebben het diplomatenvisum van Schafiera Jessonen ingetrokken. Daardoor kan zij niet langer rechtmatig in de VS verblijven en zal zij het land moeten verlaten. Dat meldt de Ware Tijd. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is het visum ingetrokken omdat er in Suriname een strafrechtelijk onderzoek naar vermoedelijke corruptie tegen Jessonen loopt. De kwestie is extra gevoelig omdat Jessonen werkzaam was bij de organisatie van de Amerikaanse Staten OAS, waarbij zij de functie van de chefstaf bekleedde van secretaris-generaal Albert Ramdin. Inmiddels heeft zij haar ontslag bij de organisatie ingediend. Bronnen rond de OAS bevestigen tegenover de Ware Tijd dat Jessonen al voor de intrekking van haar visum had besloten haar functie neer te leggen. Volgens deze bronnen zou ze hebben ingezien dat haar positie op termijn moeilijk houdbaar zou worden. De benoeming van Jessonen lag al langer gevoelig, juist vanwege het lopende strafrechtelijke onderzoek in Suriname. Haar vertrek komt bovendien op een moment waarop het leiderschap van Ramdin binnen de OAS onder stevige druk staat. Sinds zijn verkiezing tot secretaris-generaal in mei vorig jaar zijn er in verschillende media beschuldigingen geuit over onder meer nepotisme, bestuurlijke tekortkomingen en spanningen met lidstaten. Binnen diplomatieke kringen wordt daarnaast gesproken over spanningen tussen Ramdin en de Amerikaanse ambassadeur bij de OAS. Die zou zowel schriftelijk, dus Amerikaanse ambassadeur bij de OAS, zou zowel schriftelijk als mondeling bezwaren hebben geuit tegen bepaalde keuzes van de OAS-topman. Volgens ingewijden zou de Amerikaanse vertegenwoordiger ook hebben willen deelnemen aan gesprekken van Ramdin met staatshoofden van lidstaten en externe partners. Dat verzoek zou zijn afgewezen. Ramdin zou daarbij hebben benadrukt dat hij onafhankelijk opereert en de belangen van alle lidstaten vertegenwoordigt. De kritiek op Ramdin zou ook zijn gedeeld in een WhatsApp-groep van OAS-ambassadeurs en tijdens een besloten gesprek op 21 mei aan de orde zijn gekomen. Een dag later verschenen een soortgelijke bezwaren vrijwel woordelijk in diverse Latijns-Amerikaanse media. Later deze maand houdt de OAS haar 56e algemene vergadering in Panama stad. Het is nog niet duidelijk of de ontwikkelingen rond Jessonen en de spanningen binnen de organisatie daar ter sprake zullen komen.

Bertelsson zegt geen genade tonen aan rotappels binnen KPS. Volgens ABOP-parlementariër Stanley Patterson gebeurt het de laatste tijd te vaak dat in beslag genomen spullen vanuit politiebureaus verdwijnen. Het feit dat er onlangs op onverklaarbare wijze ook 537 kilogram, ja u hoort het goed, 537 kilogram kwik is verdwenen, betekent dat dan dat er iets structureels fout is binnen het korps politie Suriname en natuurlijk binnen de bureaus. En dit is erg, want de politie is het instituut bij uitstek dat moet zorgen voor de openbare orde en veiligheid in het land Suriname. Zij moeten burgers ook beschermen, maar dat zoiets zelf bij jou gebeurt, betekent dan dat er iets ernstigs aan de hand is en structureel fout is binnen het korps. En dat moet aangepakt worden. Dit is heel desastreus, want de samenleving raakt het vertrouwen kwijt in het korps. Het is zielig, want ik weet dat het grootste deel binnen het korps het werk naar eer en geweten doet. Maar het zijn de rotte appels die het voor het geheel verpesten. En die moeten aangepakt worden. No mercy, geen genade. De bezem erdoor. Weg ermee, zei Bertelsson in een interview op TVN. Volgens de politicus zorgen zulke zaken ervoor dat de integriteit van het KPS verder wordt aangetast en het moeilijker voor de politie zal worden om respect af te dwingen. Zonder het afdwingen van respect zal zij niet ervoor kunnen zorgen dat wetten door een ieder worden nageleefd. Maar als hierdoor het respect verdwijnt, dan is iedereen in gevaar, aldus de ABOP'er. Volgens de oud-minister zijn er al vele gevallen waar mensen ontevreden zijn over het optreden van de politie. Zo zijn er klachten dat de politie beschuldigd wordt van partijdigheid bij het opmaken van rapporten bij aanrijdingen. Patterson vraagt zich daarom af wat er precies gebeurt bij de selectieprocedure bij de toelating van nieuwe politieambtenaren. Er zijn zoveel gevallen, bijvoorbeeld burenruzies, waar de politie komt bemiddelen en mensen toch ontevreden zijn. Dan ben je als burger wel geneigd om te denken dat het wel waar zal zijn als er zulke dingen gebeuren en dat de politie niet zo betrouwbaar is zoals men denkt. Als je niet kan voorkomen dat zulke dingen in je eigen huis gebeuren, hoe ga je betrouwbaar overkomen naar de gemeenschap, aldus de politicus? Patterson vindt dat de overheid ook moet gaan kijken naar de salariering van politieambtenaren. Een betere salariering voorkomt dat politieambtenaren een side hustle moeten gaan doen of zoveel extra overuren draaien dat men geen tijd heeft voor het gezin. Dat kan niet, want wanneer men ontevreden is, wordt de alertheid ook minder. Maar het neemt niet weg dat men voor het beroep heeft gekozen. En dan moet je dat beroep naar eer en geweten uitoefenen. Binnen dat kader mag zoiets dan niet gebeuren. Aldus de ABOP'er. En het bericht gaat door, even kijken. Aldus de ABOP'er. En dan gaan we verder met het bericht, even kijken. Nee, tot zover een bericht van Patterson. Ze misnoegen uit over het optreden van de politie en de politie. En vooral op de burelen waar spullen zomaar verdwijnen. Ik heb begrepen, goud is verdwenen in het verleden. Drugs zijn verdwenen. En nu is 537 kilogram kwik verdwenen. Tot zover het bericht uit waterkant.net.

Het begint de samenleving te irriteren dat van het Hooghuisraad niet gemaakt kan worden. Volgens NDP-parlementariër Ewy Jones begint de slechte wegsituatie van de van het Hooghuisraad in Suriname de samenleving te irriteren. Het begint die samenleving te irriteren dat die weg tot nu toe niet gemaakt kan worden. En het kan niet zo doorgaan, zei Jones dinsdag in de Nationale Assemblee. De van het Hooghuisstraat, een belangrijke verkeersader in Paramaribo, verkeert al geruime tijd in zeer slechte staat, terwijl de situatie na elke regenbui steeds erger wordt. Het resultaat is dat de weggebruiker steeds meer moet uitgeven om opgelopen schade aan voertuigen te herstellen. Jones stoort zich er vooral aan dat het aannemingsbedrijf Baitali NV vanwege ontevredenheid naar de rechter stapte, waar beslist is dat het project opnieuw moet worden geëvalueerd en aanbesteed. Erger nog, dezelfde aannemer spant weer een kort geding tegen de staat aan en is na langer dan 4 maanden nog steeds geen uitspraak in deze zaak gekomen. Waarom niet? Waarom lijkt het algemeen belang ondergeschikt te zijn aan het belangen van een individuele ondernemer? En dat kunnen we niet accepteren. Dus ik eis van de overheid, ja, Jones eist van de overheid, dat zij, de overheid, ons duidelijkheid geeft. Asandi Sinokang, samenleving Nokampina, terwijl een ondernemer de hele samenleving in gijzeling neemt. En dan praat ik niet eens over de weg naar Nikeri, want het gaat daar weer om dezelfde onderneming. Die weg naar Nikeri is een leidensweg, aldus de NDP'er. VAP-fractieleider Aziz Kumar Gayadin merkte op dat deze situatie komt door slechte beslissingen van opeenvolgende ministers. Het kan volgens hem, Gayadin, niet dat mensen uren in lange files moeten staan om uiteindelijk de grote kuilen op diverse wegen te kunnen passeren. Eenvoudig zou de samenleving op dit moment geholpen kunnen worden met vullingen. Of het base course is of grind, die zaken zouden gedaan kunnen worden. En niemand moet me hier kunnen vertellen dat we wachten op een geschil. Die samenleving wordt tekort gedaan door nalatigheid van de regering. Aldus Gayadin. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

regering wil grondconversie herzien. Betaalde aanvragers kunnen geld terugkrijgen. Dan komt het bericht. De regering gaat de wetgeving rond gronduitgifte opnieuw tegen het licht houden. Minister Stanley Surofawiro van Grondbeleid en Bosbeheer, GBB, zegt dat het bestaande traject wordt geëvalueerd en dat een eerder ingediend wetsvoorstel bij de Nationale Assemblee in Suriname wordt ingetrokken. Het meest opvallende is dat de personen die al hebben betaald voor grondconversie, maar van wie het traject niet wordt voortgezet of niet heeft geleid tot eigendom, hun geld kunnen terugkrijgen. Hun geld kunnen terugkrijgen dus. Het bericht gaat verder. Volgens Surofawiro, de minister dus, moet het grondbeleid worden gemoderniseerd en afgestemd op het nieuwe burgerlijk wetboek. Daarvoor komt er een commissie die het traject verder moet evalueren. Ook de positie van mensen die al een perceel idee hadden of hadden betaald en vervolgens in onzekerheid zijn blijven zitten, wordt meegenomen. De minister benadrukt dat grond volgens de grondwet niet zomaar vervreemd kan worden en eigendom van de staat blijft. Tegelijkertijd erkent de minister dat burgers meer zekerheid nodig hebben. Vooral mensen met grondhuur moeten erop kunnen vertrouwen dat de rechten niet zomaar verdwijnen na afloop van een termijn van 40 jaar. De richting waar de regering naartoe wil is volgens Surofawiro dat de staat eigenaar blijft van de grond, maar dat burgers het grond met grondhuur een sterker en zekerder recht krijgen. Ook hun nageslacht moet volgens hem bescherming genieten. Mensen die al eigendomsrecht hebben verkregen, hoeven volgens de minister niet te vrezen dat dit wordt teruggedraaid. Wel wil de regering bekijken hoe het gebruik van dat eigendomsrecht kan worden beperkt. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat Surinaamse grond uiteindelijk in handen komt van buitenlandse partijen of vreemde mogendheden. Surofawiro zegt dat de recente gevallen hebben laten zien dat grond in het verleden niet altijd op rechtmatige wijze is uitgegeven. De regering wil die kwesties volgens hem op een goede manier oplossen en tegelijk werken aan een versterkt recht op grond voor burgers. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

politie treft stun, granaten en vuurwapen aan tijdens controle in Brokopondo. Tijdens verkeerscontrole in Oost-Suriname heeft de politie afgelopen donderdag, vorige week donderdag, een verdachte aangehouden op verdenking van overtreding van de vuurwapenwet. De aanhouding vond plaats ter hoogte van Compagniekreek in Suriname. De verdachte NB werd tijdens een controle in het kader van operatie Procopondo onderworpen aan een onderzoek. Daarbij troffen de wetsdienaren twee afleidingsgranaten, beter bekend als stungranaten, een vuistvuurwapen en meerdere scherpe patronen aan. Het meest opvallende is dat de aangetroffen granaten mogelijk afkomstig zijn van het Nationaal Leger. De herkomst van de explosieven maakt inmiddels deel uit van het politieonderzoek. De in beslag genomen voorwerpen zijn veiliggesteld voor verder onderzoek. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld. De politie zet het onderzoek voort om de herkomst van het vuurwapen en de granaten te achterhalen en om na te gaan of er mogelijk meer personen bij de zaak betrokken zijn. Tot zover een bericht uit Waterkant.net en zouden de stungranaten en de rest van de wapens in beslag genomen. Mee hopen dat dit de eerste zaak is waar de in beslag genomen artikelen

en investeerde ruim 12 miljoen US dollars in Suriname. Het United Nations Country Team UNCT heeft zijn jaarverslag 2025 officieel overhandigd aan de regering, de Surinaamse regering. Daaruit blijkt dat de Verenigde Naties vorig jaar meer dan 12 miljoen US dollar investeerden in ruim 60 ontwikkelingsprojecten in Suriname. De middelen werden ingezet voor onder meer gezondheidszorg, onderwijs, klimaatbestendigheid, sociale bescherming en institutionele versterking. Het jaarverslag werd overhandigd aan Elizabeth Bradley, permanent secretary van het Directoraat Internationale Samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationaal Handel en Samenwerking, BIS. Het document geeft aan een overzicht van de gezamenlijke resultaten van de Verenigde Naties in 2025 samen met de Surinaamse overheid en andere nationale partners hebben gerealiseerd. Volgens het rapport bedroeg het benodigde VN-budget voor 2025 in totaal 17,4 miljoen US dollars. Daarvan werd 14,2 miljoen US dollars gemobiliseerd, wat resulteerde in een uitvoeringspercentage van 85%. De middelen werden ingezet ter ondersteuning van nationale ontwikkelingsprioriteiten op het gebied van duurzame ontwikkeling, sociale inclusie, klimaatbestendigheid en versterking van instituties. Een van de meest opvallende resultaten was de certificering van Suriname als malariavrij land door de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Daarmee werd Suriname het eerste land in het Amazonegebied dat deze status behaalde. Daarnaast ondersteunde de VN initiatieven op het gebied van geestelijke gezondheidszorg voor jongeren en de preventie van de overdraagbare aandoeningen. Op onderwijsgebied ondersteunde de VN de uitvoering van het Nationaal Onderwijsbeleid 2024-2031 en verschillende hervormingen binnen het technisch en beroepsonderwijs. Ook werd gewerkt aan de ontwikkeling van Surinames eerste Disability Inclusive Policy and Strategy. Dus Disability Inclusive Policy and Strategy en de verdere uitvoering van de Nationale Strategie voor Sociale Bescherming. Binnen de landbouwsector kregen inheemse en tribale boeren via het ASTA Joint Program betere toegang tot formele financiering dankzij de oprichting van een Collateral Support Facility, klimaatbestendige technologieën en digitale monitoringssystemen doegen daarnaast bij aan een hogere productiviteit en grotere weerbaarheid van producenten. De VN ondersteunde ook de actualisering van Suriname's Nationally Determined Contribution, NDC 3.0, mangroveherstel, biodiversiteitsfinanciering,

Nationaal Migratiebeleidsplan, vuurwapenbeheersing, grensveiligheid en de aanpak van gendergerelateerd geweld. Tijdens de overhandiging benadrukte Bradley dat de regering zich blijft inzetten voor de duurzame ontwikkelingsdoelen, SDG's. Zij, Bradley, noemde economische diversificatie, sociale vooruitgang, decentralisatie en digitalisering als belangrijke prioriteiten. De Verenigde Naties bevestigden op hun beurt dat hun aanwezigheid in Paramaribo vanaf 2026 verder zal worden uitgebreid. Hierdoor moet de samenwerking met nationale instellingen worden versterkt en kunnen ontwikkelingslanden, ontwikkelingsprogramma's effectiever worden uitgevoerd. Volgens de VN zullen de komende jaren verschillende programma's die in 2025 zijn gestart volledig worden uitgerold. De focus ligt daarbij onder meer op groene en inclusieve economische groei, sterkere gezondheidssystemen, vrouwenrechten, voedselzekerheid, duurzame landbouw, klimaatbestendigheid en institutionele versterking. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Aston Pai ziet opzet in achterbleven onderwijsontwikkeling. Putini Aston Pai, assembleelid van de NPS, vindt dat beleidsmakers er bewust alles aan doen om geen verbetering te brengen in het onderwijs. Dat is nogal een beschuldiging. De volksvertegenwoordiger stelt dat hoe minder opgeleide mensen er zijn, hoe minder banen er nodig zijn en hoe afhankelijker de burger wordt. Dicht bij de verkiezingen wil de politiek volgens hem vervolgens de reddende engel uithangen, waarna mensen opnieuw voor dezelfde personen kiezen. Dit zei hij aan Putini. Putini Aton Pai zei dat in het programma Lella via Sunweb TV. Volgens Aton Pai lijkt dit gedrag op de Babylonische gedachte van Machiavelli, die stelde dat mensen eerst vernietigd moeten worden om hen daarna te helpen. Volgens Aton Pai klinkt deze ontwikkeling als een complottheorie, maar is het de realiteit? De afgelopen jaren zijn er naast in zeggen Aton Pai dus geen scholen gebouwd en ook onder de huidige regering is er niets gebouwd. Hij, Aton Pai, vraagt zich af waar Suriname over 3 jaar zal staan. Aton Pai is niet te spreken over het feit dat de groep van 15 personen die een masteropleiding accountancy moet afronden, volgens hem, Aton Pai, wordt tegengewerkt door de universiteit. Deze kwestie is meerdere malen aangekaart en nu pas komt er schot in de zaak, meent de parlementariër. Volgens hem, Aton Pai, heeft het politieke systeem andere belangen en wordt onderwijs niet als prioriteit gezien. Om de onderwijsproblemen op te lossen is er volgens de volksvertegenwoordiger geen onderzoek nodig, maar daadkracht. Aton Pai vindt dat dit niet aan het volk was beloofd en stelt dat hij zijn kritiek zal blijven uiten zolang er geen verbetering optreedt. Volgens hem had het beter doen vanaf dag 1 moeten beginnen. Het steeds verwijten naar wat van vorige regeringen is overgenomen, werkt voor hem, Aton Pai, niet. Tot zover een bericht uit Suriname Herald. En Aton Pai heeft gelijk. Hoe kan je dingen gaan tegenhouden? Ontwikkel een land. Mevrouw Simons, u bent dat in Travassi toch? Wat is Travassi? En Aton Pai is van de coalitie. Want Aton Pai zit in de NPS, namens NPS zit hij in de DNA. Dus hij is van de coalitie. En daar heeft hij zulke krachten in. Terecht. Ik geef hem gelijk. Klagen. Blijft helpen. Als zelfs een parlementariër van de coalitie klaagt, dan is er iets vreselijks aan de hand. Tot zover een bericht uit Waterkant.net voorzien van mijn commentaar.

groter dan één persoon. De OS is groter dan één persoon. Daar zie ik een foto van meneer Albert Ramdien erbij. Want het artikel luidt als volgt. De berichtgeving over de vermeende vertrouwensbreuk tussen de Verenigde Staten en de secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten, OS, Albert Ramdien, verdient meer dan een oppervlakkige politieke reactie. Het gaat hier immers niet alleen om de positie van één individu, maar om de geloofwaardigheid en onafhankelijkheid van een belangrijke multilaterale instelling in ons halfrond, de OS. Volgens het artikel zouden de Verenigde Staten achter de schermen werken aan een regionaal akkoord om het aftreden van Ramdien af te dwingen. De aanleiding zou liggen in ernstige meningsverschillen over zijn functioneren en vermeende ethische tekortkomingen. Als deze beschuldigingen juist zijn, moeten zij serieus worden genomen. Integriteit, transparantie en verantwoord leiderschap zijn immers onmisbare voorwaarden voor het bekleden van een internationale topfunctie. Tegelijkertijd mag een internationale organisatie als de OS niet het toneel worden van politieke afrekeningen die worden ingegeven door veranderde geopolitieke belangen. De OS is geen instrument van één lidstaat. Hoe machtig die lidstaat ook is, de legitimiteit van haar secretaris-generaal vloeit voort uit het vertrouwen van de gezamenlijke lidstaten. Dat vertrouwen kan slechts worden ingetrokken via de procedures die de organisatie zelf daarvoor heeft vastgesteld. Juist daarom is behoedzaamheid geboden. Het artikel baseert zich grotendeels op anonieme bronnen en beschrijft een diplomatieke crisis waarvan de volledige feiten nog niet publiekelijk zijn vastgesteld. In een tijd waarin internationale verhoudingen steeds meer onder druk staan, is het van belang dat beschuldigingen zorgvuldig worden onderzocht en dat het beginsel van hoor en wederhoor wordt gerespecteerd. Voor Suriname heeft deze kwestie een bijzondere lading. Albert Ramdien is de eerste Surinamer die de functie van secretaris-generaal van de OS bekleedt. Dat is zonder meer een bron van nationale trots. Maar nationale trots mag nooit leiden tot kritiekloze loyaliteit. Suriname heeft er juist belang bij dat landgenoten die internationale functies bekleden zich onderscheiden door professionaliteit, onafhankelijkheid en integriteit. Evenmin mag iedere vorm van kritiek op Ramdien automatisch worden uitgelegd als een aanval op Suriname. Dat zou een verkeerde voorstelling van zaken zijn. Internationale functies brengen internationale verantwoordelijkheid met zich mee. Wie een dergelijke positie bekleedt, dient bereid te zijn rekenschap af te leggen van zijn handelen. Het werkelijke vraagstuk is dan ook groter dan Albert Ramdien zelf. Het raakt aan de toekomst van het multirealisme, multilateralisme in de Amerika's. Zijn internationale organisaties nog in staat om onafhankelijk te opereren in een wereld die steeds meer wordt gedomineerd door geopolitieke machtsstrijd? Kunnen zij hun mandaat uitvoeren zonder voortdurend onder druk te worden gezet door grote mogendheden? Indien er gegronde redenen bestaan om het functioneren van de secretaris-generaal ter discussie te stellen, dan moet dat gebeuren via de institutionele kanalen van de OS. En met volledige eerbiediging van de rechtsstatelijke beginselen die de organisatie zegt te verdedigen. Indien de redenen ontbreken, dan moeten lidstaten zich onthouden van pogingen om via politieke druk de uitkomst te bepalen. De OS is immers groter dan één persoon, groter dan alleen Albert Ramdien. Haar geloofwaardigheid berust op het vermogen om conflicten op te lossen binnen het kader van regels, procedures en wederzijds respect. Dat is de essentie van multilaterale samenwerking. Wanneer de principes worden losgelaten, verliest niet alleen een secretaris-generaal zijn gezag, maar komt ook de legitimiteit van de gehele organisatie in het gedrang. In een tijd van toenemende polarisatie heeft ons continent behoefte aan sterke en onafhankelijke instituties. Niet aan de politiek van de sterkste, maar aan de kracht van het recht. Aldus een stuk
Suriname Herald van de hand van dokter-meester Letchman Sudama. Tot zover dit artikel.

Suriname en SEDEMA versterken samenwerking bij rampenbeheer. Elizabeth Riley, directeur van de Caribbean Disaster Emergency Management Agency, SEDEMA, heeft dinsdag gisteren dus een kennismakingsbezoek gebracht aan president Jennifer Simons. Ze werd daarbij vergezeld door Jerry Sleengaard, coördinator van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR. SEDEMA is het regionale intergouvernementele agentschap van de Caribische gemeenschap CARICOM dat lidstaten ondersteunt bij rampenpreventie, paraatheid, respons en herstel na natuurrampen. De ontmoeting op het kabinet van de president stond in het teken van het verder versterken van de samenwerking tussen Suriname en SEDEMA op het gebied van transport, rampenrisicobeheer, klimaat, weerbaarheid en regionale solidariteit. Tijdens het onderhoud werd gesproken over de ondersteuning die SEDEMA aan Suriname kan bieden, maar ook over de bijdrage die Suriname levert aan andere CARICOM-lidstaten die door natuurrampen worden getroffen. Volgens NCCR-coördinator Sleengaard was het bezoek bedoeld om de president nader kennis te laten maken met de organisatie en haar werkzaamheden. Sleengaard gaf aan erg blij te zijn met het bezoek van de executief directeur van SEDEMA aan Suriname. Volgens hem werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om haar in contact te brengen met de president als hoogste verantwoordelijke van het land. Hij stelde dat het doel van de ontmoeting niet alleen een kennismaking was, dus Sleengaard, hoofd van de NCCR, stelde dat. Ook werd uitleg gegeven over de werkzaamheden van SEDEMA, de ondersteuning die Suriname van de organisatie kan verwachten en de bijdrage die SEDEMA kan leveren aan de verdere ontwikkelingen van rampenbeheer in Suriname. Sleengaard benadrukte dat het NCCR geen onderdeel is van SEDEMA, maar wel fungeert als nationaal aanspreekpunt van Suriname binnen de organisatie. Wij vertegenwoordigen Suriname binnen SEDEMA en werken nauw samen met de versterking van onze rampenparaatheid en weerbaarheid. Een belangrijk gespreksonderwerp was het gezamenlijke landenwerkprogramma dat door SEDEMA en het NCCR is ontwikkeld. Volgens Riley richt dit programma zich op het versterken van de nationale weerbaarheid van Suriname. We hebben gesproken over de voordelen van het lidmaatschap van SEDEMA voor Suriname en over de nationale prioriteiten op het gebied van rampenrisicobeheer. Het landenwerkprogramma omvat onder meer trainingen, planontwikkeling, onderlinge en publieke voorlichting, aldus de SEDEMA-directeur. Beide organisaties hebben zich intern uitgesproken de samenwerking verder te verdiepen om de nationale rampenparaatheid verder te versterken. Tijdens de ontmoeting kwamen ook de overstromingen in het binnenland en de zware windverschijnselen waarmee Suriname te maken heeft aan de orde. Riley wees daarbij op de mogelijkheid om bewezen Caribische technieken toe te passen voor het beter verankeren van daken. We hebben besproken hoe kennis uit het SEDEMA-systeem kunnen inzetten om dakconstructies te versterken en schade door zware windstoten te beperken. De SEDEMA-directeur sprak daarnaast haar waardering uit voor de steun die Suriname in het verleden heeft verleend aan Caribische landen die door rampen zijn getroffen. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Nou, ik nam een laatste bericht. Dat zijn de wisselkoersen van de Suriname Bank. Zijn binnen tot met gisteren 9 juni. Een 3 uur 's middags. Excuse. Als je een US dollar inwisselt bij de Centrale Bank van Suriname, dus als je een US dollar verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je de 37,375 SND voor terug. Als je een US dollar wil kopen bij de Centrale Bank van Suriname, moet je neertellen 37,555 SND. 37,555 SND. Als je euro inwisselt bij de Centrale Bank van Suriname, krijg je de 42,953 SND voor terug. Als je euro wil kopen, moet je neertellen 43,260 SND. 43,260 SND als je euro wil kopen. Makkelijk gezegd, als je 100 US dollar wilt kopen, moet je 3755,50 SND neertellen. Als je 100 euro wil kopen, moet je 4326 SND neertellen. Dan ga ik nog maar uitsmijter toe. Het waren dus de valutakoers van de Centrale Bank. Gisteren, 3 uur 's middags. Suriname tijd, dat is 8 uur 's avonds Nederland tijd. Uitsmijter komt van een onze expert uit AD. Moet je stoppen voor voetgangers op een regenboog zebrapad? Ineens lopen ze overal op. De zebrapaden in regenboogkleuren. Moet je daar ook stoppen voor voetgangers? Vraaglezer M. Gerrit zich af. Onze auto-expert Nick Schenk geeft antwoord. Welke rechten heeft een voetganger die via een regenboog of anderszins gekleurd zebrapad oversteekt? Een zebrapad is toch officieel zwart-wit? En waar moet het overige verkeer rekening mee houden bij het naderen van zo'n afwijkend zebrapad? Autoredacteur Nick Schenk antwoord. Een regenboogzebrapad is pas een officieel zebrapad als het voldoet aan de wettelijke eisen daarvoor. Dan hebben we het over een officiële voetgangersoversteekpad met de bekende witte strepen op de weg. Voorzien van het verkeersbord 1L2 dat een zebrapad aanduidt. Een regenboogzebrapad heeft meestal deze witte strepen ook nog steeds. Alleen is het zwarte asfalt geverfd in verschillende kleuren. Zijn die witte strepen er nog, dan blijft dit juridisch gezien een zebrapad en hebben voetgangers zoals gebruikelijk voorrang. Anders wordt het als de witte zebramarkering ontbreekt en er sprake is van een volledig gekleurde oversteekplaats. In dat geval is het geen officiële voetgangersoversteekplaats en vervalt de voorrangsregels voor de overstekende voetgangers. Automobilisten en fietsers hoeven hier in principe niet te stoppen, al zullen velen dat uit verwarring of vriendelijkheid wel doen. Heeft de gemeente bij een regenboogzebrapad zonder witte strepen toch het verkeersbord L2 geplaatst, dan levert het alleen maar schijnveiligheid en gevaarlijke situaties op, want voetgangers hebben er nog steeds geen voorrang. Veilig Verkeer Nederland en juristen hebben gemeenten al vaker gewaarschuwd voor dit risico. Tot zover een zebrapadbericht uit het Algemeen Dagblad. Ik kan hieruit halen, dus een zebrapad is pas een zebrapad als er een L2-poort met de zebra erop staat, bij het pad staat, en als het zwart-wit gelijnd is. Als het gekleurde zebrapad is, dan is het geen officiële oversteekplaats. En ik gebruikte het vooral in de Bijlmer, in het poortje, altijd als een officiële oversteekplaats. Ik stak gewoon over en dan dwang ik de auto's of de fietsers te stoppen. Maar nu lees ik dat dit geen officieel erkende zebrapad oversteekplaats is. Tot zover het bericht uit AD. Ik heb vanmiddag technische assistentie gehad van mijn vriend Rajesh. Rajesh, dankjewel. Ik zou zeggen, geniet van de mooie zon over grote dag. We meet woonde dag.

0: Hindustani Radio. Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocaat en kantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radionieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De stille tocht voor de slachtoffers van het verkeersongeval in Zeeland gaat vanavond door. De gemeente Terneuzen stelt dat de route nog moet worden bepaald. Het ongeluk gebeurde donderdag toen een auto inreed op fietsende kinderen van een schoolkamp. Vier personen, waaronder de directeur en drie 12-jarige kinderen, kwamen om het leven. Vanmorgen heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Wilgenbroek in Breda. De ontploffing veroorzaakte brand en beschadigde de gevel, voordeur en auto. De bewoners waren thuis en werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt brandstichting. Donderdag gebeurde een soortgelijk incident in dezelfde straat. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn is vandaag hervat na een grootschalige renovatie van ruim 10 maanden. Dit traject vormt een cruciale schakel binnen het Duitse spoornetwerk voor lange afstandstreinen. Voor reizigers uit Nederland biedt NS International diverse mogelijkheden om per trein naar deze twee steden te reizen. Zwitserland stemt vandaag over een wettelijke bevolkingslimiet van maximaal 10 miljoen inwoners. Het initiatief van de Zwitserse Volkspartij reageert op de snelle bevolkingsgroei en immigratiecijfers. Critici bestempelen dit voorstel als xenofoob en waarschuwen voor internationale isolatie. Momenteel wonen er ruim 9 miljoen mensen in het land, waarvan een kwart buitenlands is geboren. Het weer. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

Ja, beste luisteraars, speciaal voor Bhai Ganga, omdat hij jarig is. Van harte gefeliciteerd, Bhai Ganga, en voor u speciaal een heerlijke chutney. Nou, geniet ervan en een hele fijne verjaardag.

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322747। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid door aanpassingen aan AOW, WW en WIA. Vakbonden weigeren in gesprek te gaan zolang minister Veilbrief zijn plannen niet intrekt. Werkgevers en werknemers voeren ondanks de spanningen wel onderhandelingen over mogelijke wijzigingen. Het conflict spitst zich toe op de verhoging van de pensioenleeftijd en de verkorting van de werkloosheidsuitkering. De tocht voor de slachtoffers van het verkeersongeval in Zeeland gaat vanavond door. De gemeente Terneuzen stelt dat de route nog moet worden bepaald. Het ongeluk gebeurde donderdag toen een auto inreed op fietsende kinderen van een schoolkamp. 4 personen, waaronder de directeur en 3 12-jarige kinderen, kwamen om het leven. Vanmorgen heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Wilgenbroek in Breda. De ontploffing veroorzaakte brand en beschadigde de gevel, voordeur en auto. De bewoners waren thuis en werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt brandstichting. Donderdag gebeurde een soortgelijk incident in dezelfde straat. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn is vandaag hervat na een grootschalige renovatie van ruim 10 maanden. Dit traject vormt een cruciale schakel binnen het Duitse spoornetwerk voor lange afstandstreinen. Voor reizigers uit Nederland biedt NS International diverse mogelijkheden om per trein naar deze 2 steden te reizen. Het weer. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.
6: सफर है ये कैसा सफर

Beste luisteraars, Sunnivan is het jullie namaskar, raam raam. Welkom en wat fijn dat u weer luistert. Ik ben Rosita Keertje Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikani op Faon Hindustani Radio. De internationale dag van het tsunami wordt op 13 juni gevierd. En deze dag, beste luisteraars, is ontstaan uit een bijeenkomst in 1973 waar studenten van Swargya Jeetnarayan de moedertaal Surinami als moedertaal van de Hindoestaanse Surinaamse Hindoestani besproken. Vanaf 2020 wordt deze dag jaarlijks georganiseerd om stil te staan bij de positie van het Surinami in zowel Suriname als Nederland en om actie te ondernemen voor de emancipatie van deze moedertaal. Activiteiten zoals lezingen, workshops, prijsvragen en literaire voordrachten worden gehouden om de betekenis en toekomst van het Surinami te benadrukken. En het was op 13 juni 1973, beste luisteraars, toen op uitnodiging van Swargya Jeetnarayan, meer bekend als Jeetnarayan Singh Baldeo Singh, een groep studenten bij elkaar kwamen thuis bij hem aan de Oude Vest 33 in Leiden. Allen waren gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Surinaams-Hindoestaanse cultuur. Tijdens deze bijeenkomst hield Swargya Motimhalmarae een lezing over de positie van het Surinami in de Surinaamse samenleving. Deze bijeenkomst werd daarmee de eerste bijeenkomst ooit georganiseerd waarbij überhaupt over het Surinami als moedertaal van de Surinaamse Hindoestani werd gesproken. Ook werd tijdens deze bijeenkomst heel nadrukkelijk voor de naam Surinami gekozen en niet voor Surinami Hindoestani die tot dan gangbaar was. In een vervolgbijeenkomst op 27 juni 1973 wordt door de aanwezigen geconstateerd dat de taal in verdrukking is geraakt en dat actie zeer geboden is. Letterlijk staat in de notulen van deze bijeenkomst, gemaakt door Noshad Bhutto, het volgende geschreven. Het Surinami is dermate in verdrukking geraakt dat bij Surinamisprekers valse schaamte een belangrijke rol gaat spelen. Zo erg dat overlevering van het Surinami inzet wordt. Naar aanleiding van dit historische feit had het Surinami Instituut Nederland in 2020 besloten om die datum, 13 juni dus, voortaan te omarmen als de internationale dag van het Surinami. En vanaf dat jaar wordt op 13 juni elk jaar de internationale dag van het Surinami georganiseerd. Viswa Surinami Diwas dus. En op deze dag wordt stilgestaan bij de positie van het Surinami in zowel Suriname als in Nederland en zal nadrukkelijk gepleit worden voor de verdere emancipatie van de moedertaal van de Surinaamse Hindoestani. En dat gebeurt middels het organiseren van diverse activiteiten, zoals lezingen, workshops en seminars, prijsvragen, Surinami-dictées en diverse literaire voordrachten. Ook worden er diverse films en documentaires vertoond met interviews met Surinamisprekers en schrijvers. Het Surinami wordt gesproken in Suriname, Nederland en elders in de wereld waar Surinaamse Hindoestani aanwezig zijn. Het Surinami is voornamelijk ontstaan uit Bhojpuri en Awadhi met invloeden uit Hindi en Urdu en andere Indiase talen. Verder hebben ook Nederlands Surinami en Engels het Surinami beïnvloed.
Vermeldenswaardig is dat er wereldwijd minstens 100 miljoen mensen zijn die Bhojpuri of een mengvorm van twee talen spreken. De sprekers zijn onder andere in Bharat, Nepal, Suriname, Nederland, Trinidad, Mauritius en Fiji. En zover bekend. Ook dit jaar waren een aantal activiteiten georganiseerd. Zelf heb ik de Sernamidag-activiteiten bezocht in Den Haag en Rotterdam. Het theater, de Vaillant, was eerst... daar was eerst de vijfde Jeet Narayan-lezing. Die werd dit jaar verzorgd door professor Dr. Ruben Gauricharan en een co-referaat van Naushad Buddhu. Daarna reikte Prisma Habir de Jeet Narayan Cultuurprijs uit aan Raj Mohan, die jullie kennen. Als het goed is, kennen jullie allemaal deze bijzondere man. Want met de uitreiking van de Jeet Narayan Cultuurprijs aan dichter, componist en zanger Raj Mohan heeft de Sernami-gemeenschap een kunstenaar geëerd die zich al meer dan 40 jaar inzet voor het behoud en de verspreiding van de Surinaams-Hindoestaanse taal en cultuur. De combinatie van lezing en prijsuitreiking maakte duidelijk hoe taal en hoe nauw taal, kunst, cultuur en identiteit met elkaar verbonden zijn. En op de internationale dag zelf waren er mooie activiteiten in theater De Vaillant, zoals Hirwa Kenaj en Bhaidekana gezongen door vrouwen en veel meer. Ook in Rotterdam was er aandacht voor de dag van de Surinami taal. Stichting APNA heeft samen met een aantal andere partners in het Arminiuskerk in Rotterdam een prachtige avond verzorgd waar de Moti Marhe-prijs werd uitgereikt. Na een mooie reflectie van professor Chan Chuni werd deze prijs uitgereikt aan een getalenteerde Sandeep Badalu. Hij speelt bij de Baitagana band Niranjan. En deze getalenteerde man Sandeep Badalu, die speelt harmonium en die zingt ook. Die werd ook uitgereikt aan hem om de Sernami-taal onder de jongeren te stimuleren. Aan te moedigen dus. Het was heel bijzonder deze twee dagen voor mij om stil te staan bij de Sernami-taal en de Sernami-dag. Want Sernami is meer dan een taal. Het is voor mij thuiskomen. Terug naar mijn oorsprong. Een deel dat altijd van mij is en beschikbaar blijft. En waar ik naar terug kan in een veranderende wereld. Beste luisteraars, dit was ontzettend bijzonder om dit mee te maken. Vandaar dat ik dacht, dit moet ik ook aan jullie vertellen. Dit was Rosita Kijasing die vertelde over de internationale dag van het Sernami en hoe belangrijk onze eigen Sernami-taal is en dat die dus verder geëmancipeerd mag worden. Het is een volwaardige taal, het Sernami-taal. En dan zou ik zeggen, beste luisteraars, probeer dat ook door te geven aan de volgende generaties. Want het is belangrijk. Het is iets wat wij onze voorouders hebben gedragen. Onze ouders hebben gedragen. Wat wij met ons dragen. En beste luisteraars, dit kunnen wij ook aan onze kinderen en kleinkinderen overdragen. Ik hoop dat u, net als ik, hier aandacht voor blijft houden. Want het wat ik net zei, Sernami is meer dan een taal. Het is voor ons cultuur. Cultuur dat wij overdragen aan volgende generaties. Beste luisteraars. Een prachtige taal die wij hebben meegenomen uit India naar Suriname, naar Nederland en waar dan ook ter wereld. En waarin wij onszelf ook met elkaar mee verbinden. Beste luisteraars. Mooie taal, kortom. En een mooie taal om met elkaar te delen en over te dragen. En hoe mooi is het dat we in elk geval thuis kunnen komen bij onszelf. Door middel van het Sernami.
en onze prachtige tsunami-taal. Beste luisteraars, geniet u nog even van de muziek. Tot zo.

Ja, beste luisteraars, wat een prachtig lied, hè? Ik ben echt dol op dit nummer, zeg ik heel eerlijk. Ja. Beste luisteraars, Sunibale Sejino en Namaskar, Ram Ram. Welkom en wat fijn dat u luistert. Ik ben Rosita Kirjasing en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani op Fahon Hindustani Radio. Ja, beste luisteraars, u zult denken, met wie heeft zij vandaag weer een gesprek? Ik heb vandaag een gesprek met niemand minder dan Monique Koosman. U weet, en u kent haar wel, van de brief die zij heeft voorgelezen. De brief aan haar overgrootmoeder Sutorejo. En zij is dus ook een vorige keer heel uitgebreid aan het woord geweest. Zij is coach, therapeut en trainer. En ook een nazaat van Javaanse contractarbeider.

0: En zij staat er heel vaak bij stil, hè, als ervaringsdeskundige. En als derde generatie ervaringsdeskundige heeft zij dus woorden gegeven aan de stilte en maakt los wat klem zit en probeert patronen te doorbreken. Beste luisteraars, ik heb haar nu in de uitzending. Hallo Monique.
1: Hallo, dag Rogita. Lieve luisteraars van Radio Paal.
0: Ja, hallo. Hoe gaat het met je?
1: Het gaat heel goed met me. Ik ben blij om jou weer te spreken. Ik ben blij en vooral vereerd dat ik onderdeel mag zijn van jouw radioprogramma.
0: Ja, en heel mooi. En ja, we hebben dus vorige keer hebben een prachtige uitzending gehad, hè, waarbij je dus ook de brief hebt voorgelezen aan je overgrootmoeder Soetereertje. En nu was mijn vraag, hè, en daar heb je vast prachtige reacties ontvangen. Ik kan wel vertellen dat ik ontzettend mooie reacties heb ontvangen van een aantal luisteraars. En ik was ook nieuwsgierig naar jou en hoe waren de reacties? En hoe heb je het ervaren?
1: De reacties die ik ontving, die waren overweldigend. Mensen blij. Het inspireerde ook hun om onderzoek te doen naar hun voorouders. Het zette u aan het denken. Ja, wat werkt er nog door? En wat zijn de thema's binnen onze familie? En welke vraagstukken heb ik voor mezelf waar ik eigenlijk niet eerder bij stil heb gestaan? Het gaf ook een bewustzijn. Er zijn mensen die nu een eerbetoon delen aan hun voorouders op Facebook. Met foto's en prachtige gedichten. Dat ze er bewust van zijn, nog meer zijn geworden van, ja, van waar hun wortels vandaan komen. Dat zij hun wortels eren.
0: En dan hoor ik je zeggen, hè, er is beweging gebracht. Klopt het?
1: Ja, dat klopt.
0: En ik hoorde ook, hè, je bent... En kun je daar iets meer over vertellen? Want je bent daarna, dus heb je ook, ook een bijeenkomst bezocht van 150 jaar Hindoestaanse herdenking van de Hindoestaanse immigratie.
1: Ja, dat kwam toevallig op mijn pad. En ik weet dat toeval niet bestaat. Het valt je toe. En ik ben vrijdag 5 juni ben ik naar de film Gans Paradijs geweest bij de Baal in Amsterdam. Gevolgd door een panelgesprek met de twee filmmakers. En een aantal panelleden, waaronder de boekenschrijfster Rachna Indra Heidweiler.
2: Mm-hmm. En, je zei het nu een boek geschreven, hè?
1: Ja, ja. Klopt. Een heel indrukwekkend boek. Ik heb een paar bladzijden gelezen. Mm-hmm. Ik ga het meenemen in het vliegtuig. Want ik zit 9 uur, nee, langer. Ik zit volgens mij 14 uur in het vliegtuig over een aantal weken. Yeah. En dan laat ik me meevoeren op de woorden, op het gevoel, de invalshoek van Rachna.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: En hoe was deze avond? Of dag, hè, was het?
1: Het heeft me een aantal keren geraakt. Ook de gesprekken met de filmmakers. Veros. Hoe hij openhartig sprak.
0: En het gaat om de film Vals Paradijs, hè?
1: Ja.
0: Van Pomen Marhee en Veros Amerikaan. Ja.
1: Ja, dat klopt. Het maakte een hele diepe indruk op mij. Ik heb ook regelmatig een brok in mijn keel moeten wegslikken, omdat ik heel veel overeenkomst zag. Mm-hmm. En hoe het in beeld werd gebracht. En ook hoe het voelde, hoe ik ernaar kijk. Mm-hmm. Als derde generatie, vierde generatie. Hoe het was voor de Javaanse contractarbeiders. Mm-hmm. En ja, ongekend. En ik ben heel dankbaar, ik ben ook super trots dat de nazaten van de Hindoestaanse contractarbeiders hier ruimte voor maken. Hier zich voor inzetten. dat zij erkennen hoe belangrijk het is, weet je, om deze geschiedenis, deze verzwegen geschiedenis, te delen. Ja, de filmmakers doen het, hè, door middel van een documentaire. Rachel doet het door middel van, hè, van een boek. En ik hoop dat andere nazaten van Javaans op contractarbeiders zich hierdoor bemoedigd voelen. Hè, los van Davy Kasmoor, die zich hier al op haar manier door haar theatervoorstelling voor inzet. Ja. Melvin en Jeffrey met hun productiemaatschappij Docu 125. Ja, en nog vele, vele andere. Jonathan, Stichting Cabo Rosso op hun manier. Dus ik hoop dat er nog meer bewegingen ontstaan om onze geschiedenis onder de aandacht te brengen. En dat we vanuit, ja, die gedeelde geschiedenis ook stappen maken naast elkaar voor een gedeelde toekomst. Want ja, we zijn er en we gaan niet meer weg.
0: Ja, precies. En dat zeg je ook heel mooi, hè? Een gedeelde toekomst vanuit ons verleden. Omdat wij dus ook heel wat met elkaar gemeen hebben. En je zei ook, hè, ik kreeg regelmatig een brok in mijn keel. En wat was eigenlijk een soort, ja, waar werd je door geraakt bijvoorbeeld?
1: Nou, een hele grote brok. Dat ze jonge, basisschoolleeftijd, gingen interviewen. En ze betraden woningen. En daar is niets veranderd. Mm-hmm. En dan praten we over 163 jaar geleden. Mm-hmm. Dat dit gezin nog steeds geen toegang heeft. Nog steeds geen gelijkwaardige vertrekpositie heeft voor de maatschappij. Toegang tot onderwijs. Dus dat raakte me. En als je het niet zou zien, dan ga je terug in de tijd. Dat ze eigenlijk in een barak leven. Zoveel armoede, geen comfort, het huis staat op instorten. Ze zijn, ja, elke storm, hoe leef je dan met die angst van, ja, maar als dit huis instort, hè, door een storm of gewoon omdat het hout aangevreten is door termieten, wat ga je dan doen? Mm-hmm. Waar ga je dan leven? Hoe ga je dan je huiswerk maken? Ja, dus wat is er eigenlijk veranderd in die 163 jaar tijd? Voor deze generatie. En dit is de vijfde generatie?
0: Ja, soms wel, hè. De derde, vierde, vijfde generatie. Ja, kan.
1: Ja, dat was een van de scènes die me heeft geraakt. Een andere scène was de trots die een jonge vrouw voelde en ook liet zien. En ook hoe ze praten. Op Trinidad. Ja, dat heeft me ook geraakt.
0: Prachtige beelden ook.
1: Ja. Ja. Heb jij de film gezien?
0: Ja, uiteraard. Ja. Ja, ik vond het ook heel mooi in al de invalshoeken vanuit, ook niet alleen vanuit Suriname, hè, maar ook vanuit de regio's. Dat vond ik ook wel heel mooi. Dat er een wat meer parallellen ook gezocht werd in andere Hindoestanen elders. Ja, dat vond ik ook heel mooi om te zien. En een mooi beeld. Het is een prachtige film ook, ja. Maar ik vond ook de suikerrietplantage, daar had het indruk op mij gemaakt. Omdat dat is helaas niet meer in Suriname. Ik ben toen als kind ook opgegroeid in Suriname. En ik weet nog wel dat mijn vader ons een keer naar Mariënburg bracht. En toen was het nog allemaal werkend. En het is een stukje emotie. En wat je voelt omdat het ooit was en nu niet meer bestaat. Als je naar Suriname nu gaat, dan is er geen Marienburg en geen suikerplantage, ook geen suikerfabriek, weet je, waar alles gemaakt werd. Dat is eigenlijk, dat vond ik een stukje emotie, wat altijd bij mij dan oproept als ik dit soort beelden zie.
1: De gebroeders Koudijzer, Paul en Sebastian, die hebben hier een hele bijzondere filmmaand over gemaakt. Ze zijn afgereisd met hun grootouders. En ja, het is een aanrader.
0: Leuk.
1: Ik zal de link delen.
0: Oké, als je de link deelt, dan kan ik dat ook met de luisteraars delen. Prachtig. En er was ook een discussie, hè? Hoe was dat?
1: En je bedoelt een discussie over?
0: Nou, waar het om ging is, er zaten naast Firoz en Ragna, wie zaten er aan tafel om hierover te praten? En wat waren de opvallende thema's die werden besproken die avond?
1: Ragna was heel duidelijk, heel stellig. Nam geen blad voor haar mond. Ook de durf om gevoelige onderwerpen op tafel te leggen. En dat is nodig.
0: En even voor de luisteraars is wel... Ragna heeft het boek geschreven, Wij zijn hier door jullie. En zij is een kind van gemengde ouders, een Hindoestaanse moeder en Nederlands vader. En op een gegeven moment is zij naar haar roots gaan zoeken, omdat zij anders was. En heeft een reis, ze heeft eigenlijk letterlijk... is ze haar geschiedenis afgereisd door onderzoek te doen in Suriname en in India. Ik heb gewoon een kriebelhoed, sorry. Maar je mag het overnemen. En,
1: Ja, ik ben na het belgesprek heb ik mij voorgesteld aan Ragna. Ik heb haar gevraagd wat haar heeft bewogen. Nou goed, dat staat ook, is ook toegelicht in haar boek. Wat kan ik daarover vertellen? Het is, we hadden een hele bijzondere uitwisseling die ik nog even voor me wil houden, want hier wil ik nog iets met haar delen. Maar ze heeft me absoluut geïnspireerd en gemoedigd om haar voorbeeld te volgen. Zij heeft een hele krachtige vinger die ze op heel veel zere plekken weet te leggen.
0: En als jij zegt een voorbeeld, is dat ook dat jij ook je roots gaat afreizen naar Indonesië en Suriname?
1: Ja, ook bemoedigd door Reggie Bai. Vorig jaar heeft hij me ook aangemoedigd om te delen, om te schrijven. Nou, dus veel reacties op Facebook, maar ook buiten Facebook, persoonlijk, telefonisch, in de WhatsApp. Andere verzoeken ook via LinkedIn hebben tot hele mooie gesprekken geleid en samenwerkingen. Dus er is een explosie aan verbindingen ontstaan.
0: Mooi.
1: En dat door een brief aan mijn overgrootmoeder. Het is ongekend. Maar vooral de verbinding die mensen voelen. Als ze de brief lezen, wat het voor hun betekent. En nog steeds betekent. Zij maken ook de verbinding met hun voorouders. En met andere familieleden. Ook met de andere gemeenschappen. Want wat maakt dat wij reageren zoals we reageren? En er zijn gemeenschappen die nog steeds reageren vanuit een bepaald trauma. En, goed, ik ga het boek lezen van Ragna in het vliegtuig. Ik kijk er echt naar uit.
0: Oh, mooi. En is er nog iets anders wat je wilt delen vanuit deze bijeenkomst?
1: Wat ik wil delen is, iedereen, ik nodig iedereen uit om de film Vals Paradijs te gaan bekijken. Er komt een vervolg. Volgens Veros wordt dat eind dit najaar gelanceerd. Mm-hmm. En het Vals Paradijs, ja, daar zitten zoveel overeenkomsten in. Thema's die, ja, die generaties overstijgen, maar ook etniciteiten overstijgen. Want het gaat over het vertrek. Weet je, wat laat je achter? En hoe ga je bestaan opbouwen? Hoe hou je staande in het land waar je bent? Ja. Het gaat over verlies. Het gaat over, ja, je erfgoed. Wat hou je vast? En hoe hou je het vast? En hoe blijf je verbinding zoeken waar je dan ook bent? Dus het is echt een aanrader. Ik ga wel een doosje Kleenex bij de hand houden.
0: Ja, precies. Dus voor de luisteraars die de film nog niet hebben gezien, Vals Paradijs, daar adviseer je om, zeg maar, dat gewoon te zien. En dan op de vervolg ook te wachten wat in het najaar aan zit te komen.
1: Ja, ik ben van de partij.
0: Oké. Okay. Wat ik wilde voorstellen, we gaan zometeen en vandaag ook nog hebben we over thuis in Java en weggaan uit Java. Ik wilde voorstellen om eerst naar een stukje muziek te gaan. En als wij daarna, ja, zou ik heel graag van jou willen weten hoe het verblijf was voor de voorouders in Java. En, althans, wat je hebt kunnen ophalen, want je was er zelf natuurlijk niet bij. En waarom zij besloten uit Java weg te gaan. Want ook wij Hindoestanen hebben daar ook een bijzondere verhaal over. Hè, waarom zij weggingen. En ik zou daar na dit lied met jou daarover willen praten.
1: Ja, fijn. Dat is goed.

0: De Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid door aanpassingen aan AOW, WW en WIA. Vakbonden weigeren in gesprek te gaan zolang minister Veilbrief zijn plannen niet intrekt. Werkgevers en werknemers voeren ondanks de spanningen wel onderhandelingen over mogelijke wijzigingen. Het conflict spitst zich toe op de verhoging van de pensioenleeftijd en de verkorting van de werkloosheidsuitkering. De tocht voor de slachtoffers van het verkeersongeval in Zeeland gaat vanavond door. De gemeente Terneuzen stelt dat de route nog moet worden bepaald. Het ongeluk gebeurde donderdag toen een auto inreed op fietsende kinderen van een schoolkamp. Vier personen, waaronder de directeur en drie 12-jarige kinderen, kwamen om het leven. Vanmorgen heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Wilgenbroek in Breda. De ontploffing veroorzaakte brand en beschadigde de gevel, voordeur en auto. De bewoners waren thuis en werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt brandstichting. Donderdag gebeurde een soortgelijk incident in dezelfde straat. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn is vandaag hervat na een grootschalige renovatie van ruim 10 maanden. Dit traject vormt een cruciale schakel binnen het Duitse spoornetwerk voor lange afstandstreinen. Voor reizigers uit Nederland biedt NS International diverse mogelijkheden om per trein naar deze twee steden te reizen. Het weer. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond voor glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindustaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oudvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop een ticket, koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl. Ticket is Miss Indian Beauty Pageant 2026, waar schoon het talent, cultuur en samenkomen.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: genieten en ja. En nog steeds ontroerd. En vooral ook bemoedigd.
1: Ja.
0: Hoe was het voor jou?
1: Ja, ik heb in elk geval hele mooie reacties ontvangen via WhatsApp. En mooi verhaal en ontroerend en ook nog prachtig verhaal en blijf dit alsjeblieft doen. En ik was even nieuwsgierig naar de reacties. Heb je daar ook iets van? Wat je naar de luisteraars kan lezen of zo?
0: Ja, nou, de reacties die nu openbaar toegankelijk zijn, die kun je lezen op mijn Facebook. Dat is gewoon mijn naam, Monique Koosman. Ik koos een man en hij mij ook. En de andere reacties, ja, die heb ik telefonisch ontvangen of levende lijven of via de WhatsApp. Ik heb ook via LinkedIn heb ik een aantal hele bijzondere reacties mogen ontvangen. Ja, en de gesprekken die daaruit voortvloeiden. En nog steeds gaande zijn. Ja, daar ben ik heel, heel dankbaar voor. En ik wil ook nogmaals aangeven dat ik deze brief niet alleen heb geschreven. Ik heb het samen geschreven met mijn overgrootmoeder. En dat is ook de energie die mensen hebben gevoeld terwijl ze mijn brief hebben gelezen. Ook wat jij aangaf in jouw reactie. Dat het hun heeft uitgenodigd naar hun eigen familiegeschiedenis. Voor een aantal mensen waren een aantal stukken uit de brief nieuw. Dat wisten ze niet. Hè? Een aantal feitelijkheden. Omdat ze dit niet hebben meegekregen op school. Ze hebben verbinding gemaakt. Het heeft ze ook uitgenodigd om stil te staan. Ja, wat hun eigen voorouders hebben betekend. Ik zie bij een aantal dat hele mooie foto's en hele mooie gedichten hebben gedeeld op hun eigen social media. Ja, om daarbij stil te staan. Een reactie van Rita Mingun was, ze vond het knap. Ja, hoe de grote geschiedenis en de kleine geschiedenis aan elkaar verbonden werd.
1: Ik hoor dat er een hoop in beweging is gebracht, hè?
0: Niet verwacht, niet gedacht.
1: Nou, het is wel heel mooi om te horen. En vandaag gaan we het hebben, Monique, over thuis in Java en weggaan. Weet jij hoe dat verblijf was in Java en hoe en waarom besloten mensen uit Java weg te gaan naar Suriname? Wij kennen natuurlijk het verhaal van de Hindoestanen. Hè? En de Hindoestanen, zoals we weten, was dan de migratie die vond plaats tussen 1873 en 1916. En in die periode viel India onder de directorale koloniale bestuur van de Britse kroon. Op dat moment was Suriname een Nederlandse kolonie. En zowel Nederland als de Britse overheid besloten met elkaar toen samen te werken om Indiërs en Hindoestanen naar Suriname te brengen. Daar is daarna nog heel veel aan vooraf gegaan, maar daar misschien straks over meer. Ik ben nieuwsgierig naar het verhaal van de Javanen. Wat heeft hen bewogen om naar Suriname te gaan?
0: Ingedoken ongeveer 4 jaar geleden. Iets langer, want ten tijde van corona. En ik had zelf long COVID, dus ik had iets meer tijd om daarin te duiken. En ik heb ontdekt in de geschiedenis dat ook mede dankzij Harriette Mingun, dus door haar artikelen over het cultuurstelsel. En ik dacht, wat is cultuurstelsel? Ik weet wat cultuur is. En hetzelfde, maar de combinatie daarvan. Heeft ze uitgelegd dat het cultuurstelsel, het is een belastingssysteem wat door het VUC ingevoerd werd op Java. Vanaf 1830 en de Javaanse boeren die moesten verplicht 66 dagen per jaar moesten ze gratis werken om een aantal commerciële gewassen, zoals koffie, thee en suiker en andere gewassen, die moesten ze verbouwen en die werden geleverd aan het VOC. En die verkochten het voor heel veel geld, met heel veel winst, verkochten zij die producten op de wereldmarkt. En ja, daar werden ze enorm rijk mee. En zodanig rijk dat, dat de spoorwegen, dat de Nederlandse infrastructuur, ja, en de spoorwegen gebouwd konden worden door de winsten uit het cultuurstelsel. Dus op het moment dat in 1863 Nederland zwichtte onder druk van de wereld, dat zij ook moesten stoppen met afschaffing van slavernij. Ja, toen eisten de slavenhouders 12 miljoen gulden als compensatie. Nou, het VOC had dit geld niet, het VOC daarentegen wel. En ja, zo werd uit het cultuurstelsel gekregen door de arbeid van Javaanse boeren, werd dit, deze 12 miljoen gulden op tafel gelegd. Dus die 12 miljoen gulden was een oplossing voor de tot slaaf gemaakten. Die werden vrijgesteld. Die werden, ja, die kregen hun vrijheid. En tegelijkertijd was die 12 miljoen gulden ook een probleem geworden voor de Hindoestanen en voor de Javanen. Want de slavenhouders, ja, die hadden geen slaven meer. Dus ze moesten op zoek naar andere arbeidskrachten.
1: Ja, en je... Je raakt ook iets essentieels. Hè? Je zegt ook hè, dat het geld, dit kwam ook door vanuit de VOC, door, je kunt wel makkelijk zeggen wat er daar gebeurde. Uitbuiting om zeg maar deze Europese landen wat beter te maken. En daar kwam heel veel geld beschikbaar door de armoede, schulden, werkloosheid en alles wat er speelde in die landen. Al dat hard werken om zeg maar ja, dit bedrag ook op te kunnen hoesten om naderhand zeg maar de verbinding te kunnen maken naar een ander soort van onderdrukking. He, dus dat was slavernij werd afgeschaft, maar wat er daarna kwam waren dus de contractarbeiders en daar moesten middelen voor zijn. En daar heeft dus de VOC in deze ik kun zien dat dat een middel is geweest om daaraan tegemoet te kunnen komen. En tegelijkertijd ook de over de ruggen van anderen. Zeg ik dat goed?
0: Ja, dat niet alleen de ruggen, ook over lijken. Ja. Letterlijk de lijken van anderen. Ja. Want wat alles wat voortvloeide uit het cultuurstelsel, weet je, dat bracht armoede. Want er waren ook misoogsten, dus dan was er ook geen eten voor de Javanen zelf. Want alles werd verkocht op de wereldmarkt door het VOC.
1: Ja.
0: Dus door de armoede, de hongersnood, en dan had je ook nog de vulkaanuitbarsting bijvoorbeeld van de Krakatau in 1883. Dat was 7 jaar voordat de Javaanse contractarbeiders vervoerd werden. Voet op Surinaamse bodem zetten. Dus al die omstandigheden, die armoede, de hongersnood, natuurramp, werkloosheid. Ja, dat was ook een reden voor de Javanen om, om zich te laten ronselen, om overstag te gaan, om het als contractarbeider te proberen, gewoon om een bestaan op te bouwen, om letterlijk in leven te blijven. En sommige Javanen werden geronseld met het vooruitzicht, kom naar het land, het is maar voor 5 jaar, hier is een contract. Nou, het contract was in het Nederlands, zij konden geen Nederlands lezen, dat was niet hun taal. En sommigen werden ontvoerd. Zo zijn mijn voorouders in Suriname terechtgekomen.
1: Ja, en toch wil ik toch een klein beetje stilstaan bij hen. Ook wat heeft hun eigenlijk gedreven om daar naartoe te gaan? En waarom vraag ik dat? Want De Indiërs, hè, die gingen voor een deel vrijwillig naar Suriname. Voor een deel werden ze geronseld om naar Suriname te gaan. Aan de Indiër of Hindoestanen werd beloofd, we gaan naar het land van Sri Ram. Ram is een Hindoestaanse god. En dus het beeld werd geschet alsof het daar de paradijs op aarde was. Daar was het allemaal goed. Dus aan de ene kant werden de mensen dus, gingen vrijwillig. Interessant was dat ik dus recent een verhaal hoorde van iemand die vertelde dat iemand was een soort van, niet verstoten, maar die had ruzie eigenlijk thuis, omdat hij er een potje van maakte op school. En bonje had met zijn leraar en die durfde niet naar huis te gaan. Dus wat deed deze persoon? Deze persoon is een soort van gaan, hoe zeg je dat? Een soort van lantrefantre, misschien niet. Ik weet niet wat het juiste woord is. Dat je eigenlijk je tijd een beetje freewheelt ergens op een station. Toen werd hij door een van deze ronselaars aangesproken. Van, hey, heb je zin om een treinreis te maken? En als jij nou de treinreis, je bent toch niet aan het niksen. En nu? Dus maak nou een treinreis en in de middag ben je weer terug hier. Dat was dus niet zo, want deze persoon werd gewoon naar Calcutta vervoerd. He, dus eigenlijk op een slinkse wijze werd deze persoon verleid om een reis te maken met de trein. Nou ja, deze jonge man dacht van, ach, waarom niet? Ik kan nu toch niet naar huis, dus ik maak deze treinreis. En vervolgens is hij in Calcutta terechtgekomen. En vervolgens kon hij naar het land van Sri Ram gaan. En koos er toen eigenlijk voor om toch de reis te maken, omdat hij dus niet durfde naar huis te gaan. En zo zijn er allerlei verhalen. Of je wordt geronseld, ontvoerd. Vrouwen werden ook heel veel ontvoerd, omdat er te veel mannen waren. En ja, je hebt toch die vrouw ook nodig om naar Suriname mee te nemen. En mannen gingen dus of vrijwillig of werden ook geronseld. Om zoveel mogelijk fitte, gezonde mannen werden verzameld om naar Suriname te gaan. Omdat er een perspectief werd gecreëerd van een land waar alles was. En de werkelijkheid was natuurlijk anders. Maar ik ben benieuwd naar het verhaal van jullie.
0: Ja, het vertoont ook overeenkomst met verhalen, ervaring van de Hindoestaanse contractarbeiders. Mm-hmm. Een aantal werden geronseld, een aantal werden ontvoerd, een aantal gaven zich ook vrijwillig op. Een aantal werden uitgehuwelijkd wat ze niet wilden. Dus ze vluchten. Dus dan kwam dat heel mooi als optie. Maar vooral, ik denk voor iedereen, je wilt gewoon een beter leven. Je wilt een beter bestaan.
1: Ja. Ja. Ja. En voor de Hindoestanen was het zo, hè, het was contractarbeid. Dus dat betekende dat zij een contract kregen voor een aantal jaren. En dan konden ze dus teruggaan naar India. Hoe was het voor jullie?
0: Ja, wat de Hindoestaanse contractarbeiders voorhielden, jullie kwamen voor ons.
1: Ja, dat klopt.
0: Wanneer kwamen jullie?
1: In 1873.
0: Ja, en wij kwamen 1890. Ja. Tot 1930, dus 40 jaar. Ja. Dus ze hadden al ervaring opgedaan met Hindoestaanse contractarbeiders. Dus dat hebben ze dunnetjes overgedaan. Dus ze werden verleid, een worst voorgehouden met... Ja, kom naar Suriname als arbeider, contractarbeider. Je krijgt veel meer geld dan hier. Er is kans om te sparen. Er is heel veel vruchtbare grond. Je kan gratis met de boot mee. Alles is heel goed geregeld. Ook de huisvesting. En het is maar voor 5 jaar. En daarna, dan heb je heel veel geld verdiend. En dan kan je terug naar je eigen land, naar Java, als een heel rijk mens. En dan kan je, weet je, dan ben je rijk en dan kun je ook voor je familie zorgen.
1: Ja. Ja, dat klopt. En dat was met de Hindustanen ook, hè, dat zij dus ook naar Suriname gingen. Ook met de verwachting van, oh, dan kunnen we inderdaad zelf ook veel geld verdienen. Het waren materiële redenen uiteraard, maar dan konden ze ook wel teruggaan. En wat ik heb begrepen, dat ze ook zelfs nog goed betaald werden ook. Want Chan Chuni, dat is een professor, een voormalig professor, die heeft natuurlijk heel wat boeken geschreven en onderzoeken gedaan. En die zei ook dat ze niet eens zo gek betaald werden. Naar Nederlandse maatstaven was dat voor die tijd, kregen de contractarbeiders goed betaald. Hoe was dat voor jullie?
0: Ja, wat vind je goed? Ja, wat vind je goed betaald? Ja. Mannen, Javaanse mannelijke contractarbeiders kregen volgens mij 60 of 80 cent. Mm-hmm. En vrouwelijke Javaanse contractarbeiders kregen 40 cent.
1: Ook toen was er ongelijkwaardigheid, hè?
0: Ja. Dus toen al was er een loonkloof, puur gebaseerd op gender. Mm-hmm. Nou, het is nu anno 2026, dat
1: niet
0: is
1: veranderd.
0: Niet heel veel veranderd. En tuurlijk is dat beter, hè? Vergeleken met de situatie van het geslaafgemaakte. Ja, die moesten gewoon gratis. Die kregen helemaal niet betaald, integendeel. Maar ja, als je 80 cent krijgt, betaald als man. En vervolgens moet je huur betalen voor een barak, voor een voormalige koeienstal. En dan heb je ook eten nodig. Dus dan moet je ook boodschappen doen. En andere zaken die je moet aanschaffen, hè, om in je levensonderhoud te voorzien. Om in je, ja, om te kunnen leven. Ja, hoeveel blijft er dan nog over van die 80 cent? En hoeveel blijft er nog over van die 40 cent als vrouw zijnde? Mm. Dat vloeide allemaal terug in de portemonnee, in de kas, ja, van de contracteigenaar. Want die waren wel zo slim om een winkel te beginnen. Ja. Waar je de producten moest kopen. En die waren zo slim om huur te heffen.
1: En de verhouding mannen-vrouwen, heb je daar enig idee van?
0: Ja, daar heb ik ook onderzoek naar gedaan. En wat er nu is vastgelegd, is dat er in de beginjaren uiteraard meer mannen, want mannen die moesten op de plantages werken, die moesten het werk overnemen van de eerder tot slaaf gemaakte. En dan heb je gewoon meer spierkracht nodig. En die hebben mannen. Mm-hmm. Dus in de beginperiode waren er 60-65% mannen ten opzichte van 40% vrouwen. Mm-hmm. Ja, en wat dat teweeg heeft gebracht, wat ik me zo voorstel vanuit een mannelijk perspectief. Mm-hmm. Ja, hoe zorg je dan dat je dat de vrouw jou uitkiest, als man, als partner, als echtgenoot. Mm-hmm. Die onderlijk een concurrentiestrijd die toen gevoerd werd.
1: Ja, dat lijkt me inderdaad een ingewikkelde. Ja.
0: Ja, maar ook voor vrouwen. Want als er 4 vrouwen zijn ten opzichte van 10 mannen, hoe wapen je tegen de hormonen van de mannelijke contractarbeiders of van de andere mannelijke personen die daar op een plantage zijn?
1: Ja, zeker. En het is inderdaad een hele interessante verhalen, hè? Ook over de overtocht, maar daar komen we even zo op. Waar ik naar nieuwsgierig was, is, werden ze ook op alle plaatsen in Java verzameld? Of kwamen ze van meerdere plekken uit Indonesië naar Java om vervolgens naar Suriname verscheept te worden? Want als ik kijk, hè, naar de Hindustanen, die kwamen van overal uit India naar Calcutta. En vervolgens naar Suriname werden ze vanuit Calcutta dus verscheept. En ze kwamen dan met de trein via meerdere stations waar ze een gezondheidscheck moesten ondergaan. Dat het moesten gezonde, fitte mensen zijn die de overtocht zouden maken. Dat wisten zij niet, maar dat wisten deze mensen die dus de overtocht organiseerden wel. Want het was natuurlijk heel een. De omstandigheden waren natuurlijk heel dramatisch, ook aan boord. En dan moest je natuurlijk ook wel gezond en levend ook aankomen, hè, na 3-4 maanden. Dus en wat ik net vertelde, en dat een deel vrijwillig meeging, een deel werd geronseld of ontvoerd en meegenomen naar Calcutta. En ze ondergingen allemaal eerst een gezondheidscheck, alvorens ze ook op een schip aan boord van het schip gingen. Hoe was dat voor jullie?
0: Wat ik heb gelezen, wat er is opgetekend, dat de werving door heel Java werd gedaan. Verschillende dorpen. En vervolgens werden ze verzameld in centrale depots, vooral in Semarang, Batavia. Dat is het huidige Jakarta. En ook daar werden zij net als de Indonesische contractarbeiders medisch gekeurd. En alles werd geregistreerd, weet je, vanuit een financieel belang. Daar werd ook geregistreerd dat mijn overgrootmoeder een litteken had op haar rechterscheenbeen. Mm-hmm. En ik zit me zo voor te stellen, dan moet dat litteken wel heel duidelijk zichtbaar zijn geweest. Dus het moet dan een groot litteken zijn, want een klein litteken, dat zie je niet. Dat is niet noemenswaardig om te registreren. Dus dan rijst bij mij de vraag, maar hoe groot is dat? Leek het dit teken dan wel niet geweest? Is dat 30 centimeter? En hoe diep is het? Hoe is het verzorgd? Is er daar goed van genezen? Kon ze daar ook goed van lopen? Want ja, uiteindelijk heeft ze helaas slechts 16 jaar geleefd in Suriname.
1: Ja. Ja, interessante vragen ook, hè. Dan komt er een beeld bij mij op, hè. Dan gaan ze allemaal aan boord. En hoe is dat dan aan boord? Bij de Hindustanen was het eigenlijk zo, hè. Dan ben je... Oh ja, wat ik wilde zeggen. Was er bij jullie ook een soort van gezondheidscheck wat je eerst moest doen van fitheid, gezondheid? Weet jij daar iets van?
0: Ja, de Melvin en Jeffrey van Document 25, die hebben een film gemaakt. Mm-hmm. Getiteld Chaji.
1: Ja.
0: En dat gaat over de overtocht. Ze hebben gesproken met destijds met twee nog in leven zijnde nazaten. Die hebben ook de overtocht meegemaakt, zo zeg ik het goed. Mm-hmm. En die gaf ook aan dat die meneer, hij is genaamd, hoe heet die meneer nou ook alweer? Meneer Boeniram. Mm-hmm. Hij heeft zelf ervaren toen hij op de boot zat dat ze langs Afrika gingen om steenkolen in te laden. Maar ook water en voedsel en andere controles van de boot. Hoe hij dat heeft ervaren, dan zou ik zeggen, kijk de film Chaji. Die is nu nog te bekijken op YouTube. Mm-hmm. Ja, hoe dat voor hun is geweest.
1: En daar krijgt de luisteraar ook een beeld van hoe die overtocht geweest zou kunnen zijn.
0: Ja, het waren vrachtschepen. Het waren geen cruiseschepen.
1: Ja.
0: En een vrachtschip is bedoeld om vracht te vervoeren, goederen. En niet zozeer voor mensen.
1: Ja, interessant. Interessant. Ja, kijk, de Hindustanen zijn toen ook op zeilschepen en zijn ze naar Suriname verscheept. En later stoomschepen. Dus, dus de eerste zeilschepen deden er inderdaad. Ze vertrokken in februari en de eerste kwam aan op 5 juni 1873 in Suriname, aan de Suriname rivier, zo bij de monding daar. Interessant is om dan te weten van, zo lang deed dus die reis toen. En wat ook interessant was, is dat deze mensen die als ze op een schip gingen, werden ze verdeeld. De mannen apart, de vrouwen apart en gezinnen apart. Hoe is dat, is daar iets over bekend bij jullie?
0: Het zal niet moet wel veel anders zijn geweest. Mm-hmm. Dit stukje, ik heb een deel kunnen onderzoeken.
1: Ja.
0: Ik heb er niet op ingezoomd omdat andere vraagstukken mijn aandacht vroegen. Ja. Over de naam bijvoorbeeld. Hè, want de voornaam van mijn overgrootmoeder werd genoteerd als Bob. En dat is niet haar voornaam. En ik heb vorige week de film Vals Paradijs gekeken. Mm-hmm. En daar werd ook gesproken dat de voornamen van de Hindoestaanse contractarbeiders... dat niet de voornamen of de achternaam, maar de bijnamen werden geregistreerd.
1: Mm.
0: Ja, heb jij daar nog andere verhalen? Andere ervaring over gehoord?
1: Nou, ja, laat zo zeggen. Er waren allerlei redenen waarom mensen uit India weggingen. En soms, wat ik dus van mijn eigen voorouders weet, is dat je soms ook je voornaam moest veranderen. Anders mocht je gewoon niet verscheept worden. Dus dat is wel heel bijzonder. Hè, of het werd veranderd, of je veranderde dat zelf. En ik weet wel dat het volgens mij... wat ik van mijn vader weet, is dat er Girja Maharaj, dat het niet kon. En het, dan verander je het maar naar Girja Singh. En dat kon wel. Want dat is een bepaalde kastenstelsel. En die mochten dus wel mee. Maar... Maar sommigen konden gewoon niet eens aan boord. Dus dat zijn verhalen die ik dus heb meegekregen. En natuurlijk zijn er inderdaad heel wat geschreven. Hè, over wat ik vertelde. Er zijn diverse schrijvers, Hindoestaanse schrijvers. Daar hebben we heel veel onderzoek naar gedaan. Chan Chuni is er een van. Bhagwan Bali, Ruben Gauri Charan. Weet je, er zijn heel wat schrijvers. Er zijn zoveel boeken geschreven om daar een beeld over te geven. Maar waar ik uit kan putten is naast de boeken ook een beetje eigen verhaal. Van hoe is dat nou? Hoe is dat ook voor ons geweest? En dat is wel bijzonder om dan mee te krijgen van... wacht even. Het zou zomaar kunnen zijn dat grootvader of een grootvader... zijn naam heeft moeten aanpassen om juist wel mee te kunnen. En hiermee dus ook dat hij dus... Dat daarmee zegt hij dus, hij is vrijwillig aan boord gegaan en niet geronseld.
0: Dus, maar als je je achternaam verandert en je komt elkaar als nazaat tegen met een andere achternaam of een andere schrijfwijze, dan lijkt het alsof je geen familie bent, terwijl je bij bloed wel familie bent.
1: Ja, dat is dus interessant, want als ik dus kijk naar mijn eigen opa, en dan is er eigenlijk, daar zijn wij gewoon familie van. Dus er zijn drie broers die daaruit voortkomen, en al die drie broers, dus mijn overgrootvader, heeft dus nog twee andere broers, en daar de kinderen van. En dus wij weten dus ook niet wie er nog allemaal nog meer kinderen zijn. Hè? Dus omdat je dus, als je dus je naam verandert, is het lastig zoeken. En dan is datgene wat in dat Suriname is gegaan en waarvan je dat weet, dat houdt zich bij elkaar. En het is natuurlijk interessant om daar een keertje ook onderzoek naar te doen. Om naar India te gaan. Om te kijken van... Hè, want het is allemaal wel goed geregistreerd hoor. In het Nationaal Archief vind je ook... Hè, welk boot, welk dorp. En alles erop en eraan. Is alles heel keurig geregistreerd. Waar komt iemand vandaan? Welke politiepost? Hoe die heet? Weet je, dus alles is dus wel heel goed geregistreerd. Dus je kan wel wellicht daar naartoe gaan om... dat nader uit te zoeken en kijken van wat daar is gebeurd. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb daar geen tijd en energie in gestoken en ik zie het mezelf nog niet op korte termijn doen. Dus wie weet, als ik een keertje met pensioen ben, dan ga ik dat soort onderzoekjes doen. Ja.
0: Ja. Maar goed, dat zal nog 30 jaar duren voordat je met pensioen
1: Gaat. Ja, zoiets, misschien tegen die tijd. Maar hebben jullie dan ook zo'n verhaal? Wat is jullie verhaal eigenlijk?
0: Ja, jullie, ik kan niet voor de Javaanse gemeenschap spreken. Ik kan alleen vanuit mijn perspectief, vanuit de verhalen die ik heb gehoord, heb meegekregen en niet heb gehoord spreken. Ik heb nauw contact met een aantal Javaanse stichtingen, met een aantal prominente figuren die zich een beetje met passie en ziel inzetten voor deze vergeten geschiedenis. Waaronder Demi Cosmo, die op haar manier door middel van theatervoorstellingen aandacht vraagt. De namen. Ik heb een Nederlandse achternaam. Niemand kan bedenken dat mijn afkomst, dat ik Javaanse roots heb. Door vanwege mijn Nederlandse achternaam. Dus ik heb de vraag gekregen van, is dat je getrouwde naam? Ik zeg, nee, dat is mijn meisjesnaam. Mijn vader heet Koosman. Ik zeg, maar heeft jouw vader dan Nederlandse voorouders? Ik zeg, voor zover ik weet niet, want ik heb het hem gevraagd. Maar ja, je weet het niet, want niet alles werd geregistreerd. Helemaal niet van de Javanen in dat tijdperk. En als we in de geschiedenis een andere achternaam toegekend kregen, dat eigenlijk een Javaanse achternaam moest zijn. En twee mensen vinden elkaar, die gaan trouwen, die krijgen.

0: En wat heeft dat dan weer tot gevolg? Op DNA-niveau.
1: Ja, daarom is het toch wel een vreselijk wat er toen is gebeurd. Dat je, hè, dat je dus eigenlijk de naam waar je mee geboren wordt vaak niet kon gebruiken, mocht gebruiken, met alle gevolgen van dien, ook voor de nazaten. Ja, dus dat er eigenlijk keuzes toen zijn gemaakt, hè, en ook in mijn verleden, maar ook dat de namen werden veranderd door deze houders, en dat je gewoon niet, gewoon heel simpel, mensen werden gewoon als een handelswaar gezien, niet als mensen, en dat was eigenlijk best wel heftig. En, terwijl wij als mensen ons voortplanten met alles erop en eraan. En dan niet nadenken over de consequenties later. Heeft natuurlijk ook de keuzes die dan toe gemaakt zijn. Ja.
0: Ja, en is het een vrijwillige keuze vanuit liefde? Of word je geboren vanuit een verkrachting? Mm. En dat is dan een schande. Tenminste, de schande wordt gelegd bij het slachtoffer. Mm. En het kind dat daaruit geboren wordt, uit de verkrachting, wordt u dan erkend door de verkrachter? Nee, die wordt dan sowieso erkend door de moeder, dus de achternaam van de moeder. Of in geval van een huwelijk, dat de echtgenoot het kind erkent, wetende dat het niet zijn biologisch kind is. Dus hoe is het dan voor dat gezin om met dat geheim te leven? Mm. En hoe wordt dat doorgegeven? En dat kind wiens bloed uit een ander is. Snap je waar ik heen wil?
1: Het is het zeker. Dus inderdaad, de gevolgen zijn natuurlijk heftig, hè, ook voor de nazaten. Waar ik nieuwsgierig naar was, is, ik heb hele prachtige verhalen gelezen over de overtocht, hè, over de ervaring van deze mensen die de overtocht hebben gedaan. Ze namen eigenlijk heel bijzonder schapen en alles mee op zo'n overtocht. Dat is bijzonder, want en er was natuurlijk geen elektriciteit of dat soort zaken. Er was geen vriezer. Dus dat is best wel grappig. Dus er werden levende dieren soms meegenomen. Kippen en schapen, weet ik veel wat allemaal. En het werd aan boord ook gemaakt. Er werd heel veel gezongen aan boord. En de mensen hadden het blijkbaar ook heel gezellig naast dat het ook heel droevig was. Want ik bedoel, ik heb ook beelden gezien, hè, of foto's gezien van hoe zo'n snip, hoe de slaven werden vervoerd. En eigenlijk geketend werden ze vervoerd. En daar moet je toch echt niks bij voorstellen. Ik krijg de rillingen als ik erover nadenk. En daar waar de contractarbeiders dus eigenlijk ook de vrijheid hadden om af en toe op het dek te zitten of in hun hut te zitten met elkaar, maar ook met elkaar te zingen tijdens zo'n overtocht. Het ook wel gezellig met elkaar te hebben, vrienden met elkaar te maken. En las ik dat er ook sommige dagen werd er ook vlees gegeten. En als het mits voor zolang dat toegankelijk was, want 3,5 maand op zee, wat betekent dat je dus zonder een vriezer dat verse producten al heel snel er niet meer waren. Dus dan moet je dat op een andere manier, werd er gewoon iets geslacht aan boord. Wat ik ook heb gelezen is dat er ook brabants er naartoe gingen, wat betekent dus van mensen van de hogere kasten die ook geestelijke leiders waren, maar die mensen aten dus geen vlees en vis. Maar die werden dus ook gedwongen ook om en dat ook aan boord te eten. Hè? Dus, en ze kregen ze straffen. Hoe was dat bij jullie? Dus eigenlijk, welke verhalen, waar ben je nog bekend mee? Welke verhalen leven er nog bij jullie?
0: Ik heb een aantal foto's gezien van Javaanse personen op een dek. Ik heb daar nog niet op ingezoomd. Omdat ik andere vraagstukken, andere onderzoeksvragen, die prikkelden mij meer.

0: omdat die nog steeds doorwerken in het heden.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja, er zijn ja weinig foto's.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Maar dit is een leuke, ja, leuke vraag die ik ga stellen aan de Nikasan of Jort van Esmoekersan.
1: Leuk.
0: Die hebben zich ook verdiept. In deze geschiedenis.
1: Heerlijk.
0: Ja, en zo helpen we elkaar. De ene zoomt meer op dat onderwerp of op dat tijdperk. En ik zoom in op andere onderwerpen, andere thema's die ons steeds doorwerken.
1: En toch was er nog iets, hè, wat je nog de vorige keer vertelde. Is dat werden wel vrienden gemaakt aan boord. En de vrienden die dus eigenlijk de Hindustanen aan boord maakten, die heette Jahaji. En bij jullie was het Jahaji. Wil je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, jullie hebben elkaar Jahaji genoemd. Hè? Dat betekent scheepsgenoten.
1: Mm-hmm.
0: En wat ik uit de docu Jahaji heb gelezen, is dat het woord Jahaji, dat staat voor de Javaanse contractarbeiders als lotgenoten. He, want je deelt hetzelfde lot. Je komt vanuit dezelfde omgeving, he, waar armoede heerst, hongersnood, natuurrampen. Weet je, hele moeilijke omstandigheden en je wilt gewoon een beter bestaan. Hè, voor jezelf, maar ook voor je familie. En de Javaanse gedachtegoed is coton royon, dus je helpt elkaar. Je draagt elkaar. Hè.
1: Ja.
0: En een van de geïnterviewden die de bootreis heeft meegemaakt, hè, papa Poniran heet hij.
1: Mm-hmm.
0: Hij zegt ook in de docu, weet je, als er één dood gaat, ja, dan gaan we allemaal dood.
1: Mm-hmm.
0: Dus daar spreekt wel de verbondenheid in uit. Die saamhorigheid van, ja, weet je, we zijn hier met elkaar. Dus we gaan het ook met elkaar, voor elkaar doen. We hebben elkaar nodig. Willen we deze bootreis overleven? Want hè, als je dat contract ondertekent met je duimafdruk.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, er wordt niet verteld dat je 2 maanden onderweg bent. Er wordt niet verteld weet je, hoe de omstandigheden zijn. Je weet niet hoe het is om hè, bijvoorbeeld zeeziek te zijn. En hoe je daarmee omgaat. Je weet niet wat je mee moet nemen. Hè. Sommigen die gaan vrijwillig, die kunnen zich voorbereiden. Maar een aantal die worden onvrijwillig meegenomen. Ja, hoe kun je dan voorbereiden?
1: Ja.
0: En ik heb wel foto's gezien en sommigen hebben een plunjezak met hun schamele bezittingen mee. Ja, het is niet van, je krijgt een reisbrochure mee van, nou weet je, hier kun je uit kiezen.
1: Hmm. Ja, dat klopt inderdaad. Een pretreisje of wat dan ook, hè, hoor ik je zeggen.
0: Nee, het is geen cruise tour. We gaan lekker op vakantie in alle ontspanning en in alle comfort. Nee, dat was het niet. En weet je wat ik wel moet nageven aan het VOC en het WEC? Dus weet je dat ze... Zij zijn heel goed in het registreren.
1: Mm-hmm.
0: Dus uit de manier hoe en wat ze hebben geregistreerd, daar kun je ook heel veel verhalen uithalen. Weet je, dat lijstje, je kunt het herleiden naar omstandigheden, naar situaties. En elke situatie dat vertelt een verhaal.
1: Kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Toch wat maakt dat, wat waren de omstandigheden?
1: Mm-hmm.
0: Wat maakt dat Javanen ja hebben gezegd? En tot in hoeverre was het een vrijwillige ja?
1: Mm-hmm.
0: En dat brengt je daarna, ja, maar hoe waren de omstandigheden?
1: Mm-hmm.
0: En hoe kwamen die omstandigheden, die moeilijke omstandigheden? Ja, dat kwam. Dat cultuurstelsel... Hij is bedacht door het VEC, omdat in Europa waren er heel veel oorlogen. door Frankrijk, door Napoleon. Mm-hmm. En die had met iedereen ruzie. Die had oorlog met Engeland, Oostenrijk, Rusland, Spanje en Portugal. En ook met Nederland. En hierdoor kreeg Nederland hele grote financiële problemen. Dus toen had het VOC bedacht, oké, we hebben geld tekort. Oké, hoe gaan we geld verdienen? En ja, je verdient geld door producten. Koffie, thee, suiker, kruidnagel, tabak.
2: Mm-hmm.
0: Dus ja, en daar komt dan een systeem naar voren. En hoe komt dat systeem tot stand? Waar wordt dat doorgevoed? En wie heb je daarvoor nodig? En hoe kun je het maximale halen uit producten? En die maken die producten, die gewassen, ja, daar heb je mensen voor nodig. En hoe ga je daar maximale winst uit halen? Door hun in een afhankelijke positie te houden. Want hoe groter de afhankelijkheidsrelatie, hoe meer macht je hebt. Dus ook de contractarbeiders, je moest dan minimaal 21 jaar zijn. Ja, want dan heb je een bepaald besef. Je hebt wat meer levenservaring. Ja, je kunt ook de gevolgen overzien van de keuze. Maar hoe ouder je bent, dan denk je, ja, maar wacht eens even. Dat is eigenlijk helemaal niet verstandig. Dat ga ik niet doen. Ik ga niet vrijwillig mee. Dus op een gegeven moment had het wezen ook bedacht, ja, maar dat moeten we niet hebben, want nu hebben we nog steeds tekort aan arbeidskrachten. Weet je wat, we gaan de leeftijd verlagen naar 14 jaar.
2: Mm-hmm.
0: Want hoe jonger, hoe minder besef je het, hoe minder je in cognitief opzicht je de gevolgen kunt overzien van je keuzes. En hoe meer stress je hebt. Ja, hoe lager je IQ ook wordt. Je IQ wordt verminderd met wel 13-14%. En als je dat weet, dan ga je ook expres willens en wetens met voorbedachte raden een situatie creëren waarbij er heel veel stress is. Maar goed, misschien ga ik nu iets te diep.
1: Ja, nou ja, en hoe je het probeerde inderdaad een voorbeeld te geven van wat maakt het, de registratie. Want ik wilde het dus ook weten, naar aanleiding daarvan, zijn jullie documenten heel goed ook terug te vinden in het archief?
0: Ja, tot een bepaalde hoogte. Wij hebben nog heel wat inhaalslagen te maken. Wij zijn de hekkensluiters.
2: Mm-hmm.
0: Als ik het vergelijk met een gezin. Weet je, de Afro-Surinamers, weet je, dat is zeg maar de eerste. Die zijn al uit huis gegaan, die hebben een gezin. En vervolgens komen de Hindoestaanse contractarbeiders. Die hebben ook hebben meer tijd, meer ruimte gehad om onderzoeken te doen, dingen vast te leggen, hè, zoals professor Chantuni. Ja, en de Javaanse contractarbeiders, ja, dat zijn de hekkensluiters. Die zijn ook heel lang bewust, is hun de toegang ontzegd, is verboden om ja, te gaan leren. Want ja, in Suriname, je had gewoon eten nodig, je had reis nodig, dus iedereen had er baat bij om de Javanen dom te houden, want die moesten het land bewerken. En als je geen toegang hebt tot onderwijs, ja, hoe kun je dan je ontwikkelen?
2: Mm-hmm.
0: Dus maar goed, wij maken een inhaalslag.
2: Mm-hmm.
1: Ja, er zijn nu wel heel veel documenten ook te vinden, gelukkig. Er zijn heel veel mensen die het daarover schrijven.
0: Ja, er zijn heel wat artikelen geschreven. Mm. Er zijn heel veel onderzoeken gericht.
2: Mm.
0: Maar boeken zoals van Tony of van Wagner, die zijn er.
1: Maar ik hoor daar wel nog steeds een behoefte van, we hebben wat meer achterliggend materiaal nog nodig. Echt feitelijke onderzoeken.
0: Ja, maar daar heb je ook rust voor nodig.
1: Hmm.
0: Behalve rust, daar heb je ook, ook de tijd voor nodig. En die combinatie van rust en tijd, die ga je maken als je er heel veel last van hebt. Bijvoorbeeld Raino Coma Pariro, hij heeft 3 boeken geschreven. Onder andere over de geschiedenis. Van Javaan in Suriname, hoe ze daar zijn gekomen. Zijn laatste boek is getiteld Simba. Dus daar onthult hij ook het een en ander. Hoe de reis is geweest, hoe de omstandigheden waren, hoe het leven is geweest voor de Javanen op de plantages.
1: Ja.
0: Maar als heel veel mensen nog in een overlevingsstand leven, door intergenerationeel trauma, dan heb je geen rust en geen ruimte om je te gaan verdiepen, om een boek te gaan schrijven.
1: Ja.
0: Want je bent nog in een overlevingsstand.
1: Mm-hmm. Ja, en gelukkig zijn er wel heel veel podia's waar er nu zeg maar ruimte is om deze verhalen gelukkig te kunnen delen. En er is ook heel veel ruimte om onderzoek te kunnen doen en boeken te schrijven. En belangrijk is dat wij dus ook in dialoog gaan met elkaar en eigenlijk ook prikkelen om naar ook die verhalen op zoek te gaan. Dus het is ook wel, het is een hele mooie beweging wat ontstaat. Ja, die is ook in gang al gezet is, maar eigenlijk ook in de volle breedte. Ik bedoel, hoe lang geleden was ik dus ook bij een bijeenkomst van die contractarbeiders. Volgens mij was jij daar ook. De jonge generatie, die heeft zoveel vragen. Die is ook nieuwsgierig. Die wil ook heel veel weten. Dus dan, het feit al dat dat aanwezig is, denk ik, er is hoop, er is toekomst. Want die vragen om antwoorden. En iemand gaat die antwoorden, gaat zich, ook ruimte maken om die antwoorden te geven, om op zoek te gaan ernaar.
0: Ja, klopt. Omdat ze er last van hebben. Mm. En ze zien bij hun grootouders, de eerste generatie van, dat zij zich wilden in stilzwijgen. En ze praten niet over, het is zo pijnlijk, zo traumatisch.
1: Mm.
0: Ze bevriezen. En bij hun ouders zien ze dezelfde houding, reactie, gedrag. Dat ze ook zwijgen, wel iets meer praten en voorzichtige vragen stellen. Weet je, maar ze zien ook de pijn bij hun opa en oma en bij hun ouders. Ja, en zelf voelen ze ook die pijn. Maar omdat er een afstand is tussen de eerste en de derde generatie, letterlijk en figuurlijk, heeft de jonge generatie ook de ruimte en maken ze tijd. Weet je, ook uit liefde voor hun opa en oma en voor hun ouders. Want ze zien van, maar ze hebben er last van en ik heb er ook last van.
1: Mm.
0: Dus wat kan ik doen? Want ik wil er geen last meer van hebben.
1: Ja.
0: En dan stellen ze vragen en dan maken ze op hun manier, door podcast of documentaires of theatervoorstellingen of spoken word. Of andere manieren waarbij ze hun erfgoed willen eren.
1: Ja.
0: Daar is behoefte aan.
1: Ja, zeker. Ja. En ik wilde nog, gezien de tijd, wilde ik vragen, is er nog iets wat wij nog niet hebben geraakt, Monique, wat je heel graag gaat willen vertellen?
0: Ik wil luisteraars uitnodigen om de film Vals Paradijs te kijken. Chai-Gi van Melvin en Jeffrey van Doc 125. Ja, de theatervoorstellingen van Davy Casmo. Zij is artistiek leider van het theatergezelschap Loesem. Zij heeft hele mooie voorstellingen gemaakt over thema's zoals ongewenst gedrag, 1000 dagen, de rituelen en gebruiken bij een overlijden. Haar laatste voorstelling is genaamd Bradda. Die heeft ze ook een aantal keren gespeeld in Suriname. Nou, die is onder luid gejuich en veel dankbaarheid ontvangen. Ook door Suriname. Ja, we zijn nog steeds Chowji. We zijn allemaal op een schip. De een met een zeilschip, de ander op een vrachtschip. Zijn we allemaal vervoerd, getransporteerd naar Suriname. En we hebben ons... Ja, we hebben heel hard gevochten. Hè. Onze voorouders hebben heel hard gevochten, gezocht, hè, voor een beter bestaan. En dat doen onze ouders ook. En op onze manier doen wij dat nu ook. We zijn niet hier op een schip, maar ja, met het vliegtuig gekomen. Hoe gaan we elkaar blijven vasthouden, elkaar steunen, elkaar dragen? Hoe houden we elkaar vast in die verbinding? Hoe blijven we verbinding maken?
1: Ja, dat zeg je inderdaad heel mooi. En nou, dank en Monique namens Radio Vahon, namens alle luisteraars en ook namens mij, dat je zeg maar, ja, dit verhaal wilde delen met ons, hè? Ik bedoel, het is af en toe kwetsbaar, maar toch, je wil dat ook aangaan en je deelt het ook met ons. Dus dank je wel dat wij ook een beetje een inkijkje mogen hebben in jouw verleden. Maar ook het verleden van hoe de migratie van de Javanen naar Suriname is geweest. Hè? Je hebt al in de eerste uitzending heb je een brief voorgelezen. Een brief voorgelezen aan je overgrootmoeder. Vandaag hebben we het gehad over thuis in Java en weggaan. Wanneer ga je weg? Onder welke omstandigheden ga je weg? Waarom? Hebben de Nederlanders de Javanen van Java naar Suriname meegenomen? Wat waren de beweegredenen? Dat is heel interessant om daarbij stilgestaan te hebben. Dus ik wil je heel erg bedanken, want de volgende keer gaan wij het hebben over de aankomst. Het reis en de aankomst in Suriname van de Javanen. En welke parallellen zijn daar van de Javaanse contractarbeiders met de Hindoestaanse contractarbeiders in hun reis en aankomst in Suriname. Wat troffen ze daar aan? En nou ja, goed, dat zou ik zeggen, dat laat ik even als een cliffhanger achter. Ik zou zeggen, beste luisteraars, blijft u vooral luisteren. Het wordt alleen maar mooier de komende weken. Luistert u daar vooral naar?
0: Ik wil Rosita jou nogmaals bedanken. En ook de luisteraars bedanken. Dat zij tijd maken om naar het verhaal van mijn overgrootmoeder te luisteren. En dat zijn onze overgrootmoeders. Want ze hebben naast elkaar gewerkt op de plantage. Ze hebben elkaar geholpen in moeilijke omstandigheden. Dus we zijn allemaal van betekenis voor elkaar. En dat hoop ik door te zetten als nazaat.
1: Ja, dankjewel.
0: Met andere nazaten.
1: Nou, dankjewel. Gaan wij even kort naar muziek, beste luisteraars.

0: Fahom Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahom.
2: Digitale radio, fahomfm.nl.
3: Dit is het Fahom Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid door aanpassingen aan AOW, WW en WIA. Vakbonden weigeren in gesprek te gaan zolang minister Veilbrief zijn plannen niet intrekt. Werkgevers en werknemers voeren ondanks de spanningen wel onderhandelingen over mogelijke wijzigingen. Het conflict spitst zich toe op de verhoging van de pensioenleeftijd en de verkorting van de werkloosheidsuitkering. De tocht voor de slachtoffers van het verkeersongeval in Zeeland gaat vanavond door. De gemeente Terneuzen stelt dat de route nog moet worden bepaald. Het ongeluk gebeurde donderdag toen een auto inreed op fietsende kinderen van een schoolkamp. Vier personen, waaronder de directeur en drie 12-jarige kinderen, kwamen om het leven. Vanmorgen heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Wilgenbroek in Breda. De ontploffing veroorzaakte brand en beschadigde de gevel, voordeur en auto. De bewoners waren thuis en werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt brandstichting. Donderdag gebeurde een soortgelijk incident in dezelfde straat. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn is vandaag hervat na een grootschalige renovatie van ruim 10 maanden. Dit traject vormt een cruciale schakel binnen het Duitse spoornetwerk voor lange afstandstreinen. Voor reizigers uit Nederland biedt NS International diverse mogelijkheden om per trein naar deze twee steden te reizen. Het weer. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Fahom Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736322747 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahom Hindustani Radio.

Ja, beste luisteraars. Paul, Paul, Diddelkipaas, Toen Rehitio. Prachtige nummer, hè? Die is, ja, het is echt zo'n klassieker wat eigenlijk nooit verveelt, hè? En zo'n prachtige inhoud ook. Dus, nou ja, goed. Ja, inderdaad, dit blijft volgens mij bij ieders, hè, bij ieder in zijn of haar hart. Ja, als je hem dus inderdaad een keertje heb omarmd, dan gaat het dus ook nooit weg. Hè? Dat is eigenlijk zo'n mooi nummer wat gewoon altijd blijft. Ja, en beste luisteraars, voor degene die nu intunen, goedemiddag, namaskar, ram ram. Welkom in de en wat fijn dat u weer luistert. En ik ben Rosita Kirjasing en vandaag presenteer ik, en ik heb gepresenteerd, Primetime Rani Kikahani op Vahon Hindustani Radio. En vandaag, het is een programma dat het licht nog meer laat schijnen op vrouwen en hun verhalen. We hebben prachtige onderwerpen vandaag behandeld. En ja, ik hoop dat u in elk geval heeft genoten van de uitzending. Want ik ga aan afsluiten, beste luisteraars. En ik wil u verzoeken, als u een opmerking heeft of vragen heeft of een mooi onderwerp heeft, dan mag u mailen naar info@vahonfm.nl. Ik hoop dat u deze middag als nuttig en fijn heeft ervaren en wellicht wordt deze uitzending herhaald. En wat ik eerder zei, als u vragen heeft, ook naar de aanleiding van de uitzending, dan kunt u gewoon mailen naar info@vahonfm.nl. En kan ik een volgende keer uw vragen trachten te beantwoorden of op een onderwerp komen. Of als u een mooi thema heeft of een onderwerp, dan wil ik dat heel graag met u doornemen voor de luisteraars. Als u denkt van, hey, dat is toch echt een heel mooi onderwerp om te delen, dan zou ik zeggen, ja, stuur een mailtje naar info@vahonfm.nl en dan kunnen wij dat gewoon bespreken. En dat mag gewoon in de uitzending als u dat wil. Maar als u zegt van, ja, liever anoniem, dan kan dat uiteraard ook. Wij bieden deze ruimte. En aangezien mijn programma gaat over een Rani Kikahani, en u wil als Rani uw verhaal delen of een andere Rani in het zonnetje zetten, of een verhaal van een Rani, andere Rani wil delen, dan kan dat allemaal. Zou ik zeggen, stuur een mail naar info@vahonfm.nl en kunnen we dat in elk geval voorbespreken en kunnen we dat in de uitzending, of mag dat uiteraard ook anoniem, of eerder, kunnen we dat ook eerder en het gesprek voeren en kunnen we dat altijd op een of andere wijze ook delen met andere luisteraars. Als u denkt van, oh, dit verhaal is zo bijzonder en zo mooi, dit wil ik in elk geval breder delen, dan kan dat uiteraard. Hè? Want het gaat om Rani Kikahani en we willen de Rani's en hun verhalen in het licht zetten. Nog meer in het licht, beste luisteraars. Volgende week zal weer aandacht zijn voor actualiteiten. En natuurlijk ook aandacht voor onze Hindoestaanse cultuur. En ook voor tradities. Ik zit even te kijken. Volgende week heb ik inderdaad ook een interview. En dat gaat weer. Een Rani gaat iets vertellen over andere Rani's. En over erfgoed van de Rani's. Dus blijft u volgende week ook luisteren. Beste luisteraars. Nogmaals dank voor het luisteren en dat u ook de tijd heeft genomen. Dit was Rosita Kirjasing op onze eigen Haagse Vahon Hindustani Radio. Sunewalisatjino Aapki Shukriya, Ram Ram, Goede Havis, Namaskar. En ik zou zeggen, een prettige dag toegewenst. Veel plezier, veel gezelligheid met elkaar. Geniet van elkaar en tot volgende week. Dit was Rosita Kirjasing met Primetime Rani Kikahani op Vahon Hindustani Radio. Veel luisterplezier. Wij gaan verder met een prachtig nummer. En ik spreek jullie. Of ja, ik ben volgende week weer in de uitzending. En met alweer mooie onderwerpen en mooie gesprekken. Blijft u vooral luisteren, luisteraars.

Ja, beste luisteraars, goedemiddag. Sunniwale Sitjino, namaskar, ram ram. Welkom. En wat fijn dat u weer luistert. Ik ben Rosita Kiertje Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani op Vahon Hindustani Radio. Een programma dat het licht nog meer laat schijnen op vrouwen en hun verhalen. En vandaag start ik met een gesprek met Rani Fauzia Abdul. Thema van vandaag en van dit gesprek is de diversiteit en cirkels doorbreken als vrouwen, beste luisteraars. Ik ga zo meteen in gesprek met Fauzia Abdul en ik ga haar in de uitzending halen. Geniet u maar even van dit prachtig muziek.

0: Ja, beste luisteraars, zoals ik zei, ik ga zo meteen in gesprek met Rani Fauzia Abdul. En het thema van vandaag is diversiteit en cirkels doorbreken als vrouwen. En Fauzia Abdul is een kritische denker, een creatieve voorvechter voor een inclusief ander perspectief binnen alles wat ze doet. Ze begon op 15-jarige leeftijd als columniste voor een lokale krant in Nederland en heeft sindsdien een carrière opgebouwd in sociale vaardigheid. Ze werkte voor internationale NGO's en binnen het VN-systeem in onder andere Berlijn, New York en Wenen en momenteel als Nederlandse ambtenaar. Ze schrijft daarnaast regelmatig over politiek en her story voor verschillende platforms. Maar ook over de meerstemmigheid en de sociale kant van het koloniaal verleden van Nederland en de Caribische regio voor platforms zoals Global Voices. Fauzia is ook oprichter en coördinator van Our Heritage. En binnen Our Heritage vormen zij een team met diverse Surinaamse, Caribische achtergronden, ideeën en expertises. Vastbesloten om via historische portretten de kracht en diversiteit van Caribische vrouwen naar voren te brengen, beste luisteraars. Het project Our Heritage belicht de verhalen van Caribische vrouwen tijdens de koloniale periode van Nederland. En het initiatief wil meer erkenning geven aan dit vaak vergeten erfgoed en wil de diversiteit binnen de Caribische gemeenschap zichtbaar maken. Even kijken. Hallo Fauzia. Hallo.
1: Hallo
0: Rita,
1: hallo.
0: Hi, hey, wat fijn en welkom in de uitzending.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, ik heb je in het kort geïntroduceerd. Het thema van vandaag is de diversiteit en cirkels doorbreken als vrouwen. En namens Radio Vaalhoorn, de luisteraars en mij, van harte welkom. En zou jij je willen voorstellen aan de luisteraars?
1: Ik heb dan een hele goede introductie gegeven. Ik zal even nog heel kort nog wat meer toelichten.
0: Heel graag.
1: Ik ben Fauzia Abdul. Ik ben interdisciplinaire onderzoeker, schrijver. En ik werkte, wat ik inderdaad naar Nederland terugkwam 2 jaar geleden, werkte ik in het buitenland, waaronder Berlijn, New York en Wenen. En dan richt ik me echt op rechtvaardigheid en migratie en gendervraagstukken. Waaronder voor de Verenigde Naties. Sinds kort ben ik even geen ambtenaar meer.
0: Oké, heel fijn.
1: Even een break voor wat anders, kan ik niet vertellen, maar binnenkort meer. En waar het vandaag inderdaad om gaat is dus Our Heritage. En een kleine side note, het is niet onderdeel van mijn PhD. Want veel mensen vragen me ook van, doe je dit voor je PhD? Maar dit is echt gekomen uit persoonlijke interesse en expertise.
0: Oké, fijn. Het zou heel fijn zijn dan, Fauzia. Wat is Our Heritage? Ik heb natuurlijk een klein inzicht gegeven, maar kun je het beter doen?
1: Nou, het is een erfgoedproject. En dan moet je niet gelijk denken alleen naar geschiedenis. Het is echt een interdisciplinair erfgoedproject. En het gaat over een kort krachtige vrouw met Caribische wortels. Wat we daar

0: waarmee we gedaan hebben. Het is een project waarbij we dus kijken naar de diversiteit van de Caribische diaspora. En daar, als je dat daar goed over nadenkt, dan gaat het dus over 12 regio's waar in het Caribisch gebied waar Nederland koloniale sporen heeft achtergelaten. Mm-hmm. En daaronder horen ook Suriname en de Guyana's. Mm-hmm. Ook eilanden als Anguilla bijvoorbeeld, waar veel mensen het vanaf weten.
1: Welke eiland zei je?
0: Anguilla. Mm-hmm. En daaronder vallen ook nog weer 11 subculturen. En dat denken mensen ook vaak, vergeten heel vaak hoe divers we eigenlijk zijn. Als je dat allemaal bekijkt, 12 regio's, 11 subculturen, dan kan het niet zo zijn dat er maar één stereotype beeld is van de Caribische vrouw. Mm-hmm. En wat we dan gedaan hebben, zeg maar, het gaat echt over doorbreken van stereotypering. Mm-hmm. Want zeg maar, te kijken van ten eerste diverse voormoeders geweest, veel gewikste lijnen. Dus wij moeten dus ook als afstammelingen allemaal weer anders uitzien. Mm-hmm. En anders zijn. En wat we gedaan hebben, zeg maar, met verschillende deelnemers, hebben we hun geholpen hun voormoeders te onderzoeken. Die informatie hebben wij eens genomen om het verder uit te diepen en daar een historische en politieke sociale context van te schrijven, academische grond, en daar dus een historisch portret van te maken. Mm-hmm. En heel vaak hebben we ook foto's gevonden, dus hebben we met 50 portretten even naartoe gewerkt en daarvan hebben we 46 foto's kunnen vinden en reconstrueren. Dus ook echt beeldmateriaal erbij. Ja, dat eigenlijk als Our Heritage, maar het is eigenlijk uiteindelijk, in plaats van een side project, is het gewoon echt uitgegroeid op een platform. En dan als onderdeel van het project is dan ja, 50 Caribische voormoeders.
1: En je hebt inderdaad van de 50, 46 een wel materiaal kunnen vinden, zeg je dat goed?
0: Ja, beeldmateriaal.
1: Dus ja, precies. En het zijn wel heel divers, verschillende soorten over de 12 regio's.
0: Ja, 12 regio's als het porteren, klopt.
1: En hoe moet ik mij dat voorstellen, en dat beeldmateriaal wat jullie hebben gevonden van de voormoeders?
0: Het is soms een foto, een portret van de voormoeder zelf, soms mm-hmm. getekend, want er stond nog geen camera of geen mogelijkheid daartoe. Of soms zijn er nog echt foto's gemaakt met van heel ouderwetse camera's, weet je wel, waarbij je dan heel lang stil moet gaan zitten. En dan wordt er om een paar seconden zo'n plaat veranderd. Mm-hmm. En sommige zijn dan geschilderd, maar ook gewoon heel vaak gewoon echt van echte foto's. Mm-hmm. Maar dan wel heel vaak kapot en met scheurtjes en allemaal korreltjes en zo. Mm-hmm. En die hebben we dan laten reconstrueren.
1: Ja, en hoe, ik ga even terug, want ik vind het heel interessant om zeg maar hierover door te praten. Maar even terug, 12 regio's, zoveel culturen, Suriname, Caribisch gebied. Hoe krijg je dat voor elkaar? Het is toch heel knap om dat allemaal bij elkaar te krijgen, te verbinden en ook nog eens zoveel beeldmateriaal te kunnen verzamelen.
0: Nou, heel veel mensen zeiden tegen mij aan het begin van, weet je het wel zeker dat je al die verschillende regio's bij elkaar wil brengen, al die verschillende groeperingen. Mm-hmm. Dat was voor mij eigenlijk heel vanzelfsprekend. Mm-hmm. Ik wist met mijn hersens wel van, hey, met mijn hoofd, dit gaat lastig kunnen worden. Mm-hmm. Omdat er gewoon zoveel verschillende ook spanningen zijn tussen bepaalde groeperingen, taalverschillen, cultuurverschillen. En tegelijkertijd had ik zo van, ja, maar uiteindelijk is al dat heeft geleid dat wij nu hier zijn. Mm-hmm. En heel veel van ons ook gewoon een gemixte achtergrond hebben daardoor. Of het nou erkennen of niet, of weten of niet. Mm-hmm. Er moet iets geweest zijn in onze lijn dat we elkaar gemixt hebben. Of het nou in onze rechtstreekse lijn zijn, of wel iemand die je dan kent, die dan zo uitgekomen is. Voor mij was het gewoon heel erg belangrijk om die inclusieve benadering te hebben. Zeker voor de nieuwe generatie na ons. Nou ja, wij zijn nu, ik ben een millennial, we hebben nu al 2 generaties na ons, mm-hmm. Die dan nog gemixter zijn. Mm-hmm. En ik vond het belangrijk ook voor de toekomst om te laten zien, wij zijn één eigenlijk. We zijn nadat van de regio. En aan de hand van die 50 portretten kan je ook echt zien hoe divers we eigenlijk zijn. Als je dan kijkt naar die beelden naast elkaar allemaal, mm-hmm. Dan kan je niet zeggen van, daar is één stereotyp beeld van de Caribische vrouw. En ik hoop hiermee ook een beetje onbewust, zeg maar, gewoon door aan de hand van kennis te laten zien, in plaats van alleen met woorden van, hey, we moeten één zijn. Nee, je kan het ook echt zien, zeg maar, als je mm-hmm. daar gewoon naar kijkt. Kan je niet anders zeggen van, hey, wacht even, er is zoveel meer aan het Caribisch zijn dan dat alleen maar bijvoorbeeld zwart te zijn of een Hindoestaan te zijn.
1: Ja. Ik wil toch wel vragen. Hoe kom je eigenlijk dan aan het hele ontstaan van Our Heritage? Wat maakt, hè, want je zegt het is geen onderdeel van jouw PhD. Maar wel, wanneer besluit je om dit te gaan doen? Wanneer denk je van, hey, dit is nodig? En wanneer ga je dit, hè, ik las dat je het in een avond is dit ontstaan, in een nacht. Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Het is eigenlijk een practice ontstaan vanuit een opeenstapeling van ervaringen.
1: Okay.
0: Het begon, toen ik ga een paar key voorbeelden geven. Toen ik heel jong was, toen was ik een jaar of 5 of 6. En ik had nooit zoveel discriminatie meegemaakt. Ik wou altijd van, oh, heb ik zo'n mooi kindje, mooie grote ogen. Ik heb gekleurde ogen, dus ik vond dat helemaal geweldig. Nou ja, dat was voor mij gewoon een feitje.
1: Mm-hmm.
0: Tot op een dag na school ging ik spelen bij een vriendin thuis. En toen zei haar oom die op bezoek kwam van, oh, dan heb je een vieze Turk. Nou, ik was heel erg verdrietig. En ik ben toen naar huis gerend en ik had zo gezegd van, ja, ik heb toch gedoucht, waarom zeg je dat ik vies ben? Nou, een hele drama geweest. En uiteindelijk ben ik gaan nadenken over mijn afkomst. En toen merkte ik al, toen ik het hele verhaal hoorde ook over het koloniale verleden, hoe ingewikkeld het eigenlijk was. En ik heb toen op een gegeven moment gedacht van, nou, later wil ik er wat meer over weten. Op de universiteit ben ik toen begonnen om wat meer mensen te leren kennen van met Caribische roots. En ik merk dat er gewoon heel veel botsingen waren tussen verschillende groeperingen.
1: Mm-hmm.
0: En toen ben ik eigenlijk begonnen met het idee hierover ook. Een klein projectje wil ik opzetten met een studentenvereniging.
1: Mm-hmm.
0: Om dus eigenlijk naar al die verschillende regio's en culturen te gaan kijken.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dat strandde ook heel erg snel. Omdat ik gewoon merkte dat er gewoon zoveel spanningen bij kwamen kijken en andere emoties.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik ben nooit vergeten en tegelijkertijd ben ik altijd bezig geweest met de vrouwenstem over verschillende regio's, ook op mijn werk bijvoorbeeld, met de Arabische Lente, revoluties geleid door vrouwen, vrouwenrechten en alle verschillende delen van de wereld.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb ook een extra master gedaan over vrouwenstem en de slavernij.
1: Mm-hmm.
0: Daar ging mijn paper toen over. En toen, fast forward, ben ik op een gegeven moment gaan werken natuurlijk overal. En dan 2,5 jaar geleden had ik een hele vervelende ervaring tijdens mijn werk bij Buitenlandse Zaken. Het was een hele racistische ervaring. Het was heel heftig. En het was vooral gebaseerd ook op het beeld wat ik mij hadden kon niet kloppen. Want hoe kun je eigenlijk dus eerste generatie geboren zijn in Nederland? Eigenlijk was ik het migrantenmeisje voor hun.
1: Kun je trouwens wel iets delen over zo'n incident?
0: Jawel, ja. Het is ook openbaar geweest, ja. Je mag het hoor. Ik zal opletten wat ik zeg. Maar het ging er uiteindelijk om, zeg maar, dat ik werd gezien als een migrantenmeisje die eigenlijk niet zo slim had kunnen zijn.
1: Hmm.
0: In de zin van, hoe kan dat nou? Je hebt zoveel diploma's, je bent wel bij de VN terechtgekomen zonder uitzending en dergelijke. En dit was voor mensen best wel lastig te verkroppen. Daar ben ik ook opmerkingen over gemaakt.
1: Hmm.
0: Het is uiteindelijk een hele vreemde lange situatie geweest. En toen dacht ik op mezelf dat het voorbij was. Dit is echt de druppel. Er moet toch eigenlijk veel meer zijn dan dit beeld over ons.
1: Mm-hmm.
0: Dat het maar zo ver doorgaat dat mensen zelfs denken van, oh, wacht even, dat kan niet eens waar zijn. Kan het dit bestaan dat je zo gemixt kan zijn? Of uit een bepaalde regio kan komen? Of,
1: mm-hmm.
0: En dat ook nog een sterke goede vrouw kan zijn. Nou, een intelligente vrouw. Toen ben ik inderdaad midden in de nacht, ik was zo boos en zo verdrietig. Dus ik al mijn oude papieren, al mijn oude paper op elkaar gepakt. Van helemaal teruggescrolld van destijds van mijn studie en de ervaringen die ik later opgedaan heb. En toen was Our Heritage geschreven.
1: Mm-hmm.
0: Dus zo is het begonnen.
1: Ja, en dan schrijf je het uit en dan moet je het plan ook nog uitvoeren. Hè? En
0: ja,
1: hoe gaat dat? En waar loop je dan tegenaan? En wat helpt? Wat heeft geholpen? Ja.
0: Nou, verschillende dingen waar je dan tegenaan op zo'n moment tegenaan loopt. Ten eerste van, ga je het met andere mensen doen? Ga je het met vrijwilligers doen? Toen kwam ik online tegen dat er ook een subsidie mogelijk was via het fonds.
1: En toen bleek u inderdaad, hè, wat ik zag, een cultuurparticipatie. Hè, en hoe kom je daar? En toen zag je dus online dat het dat beschikbaar was. Echter, om daarvoor in aanmerking te komen, dat is niet mals, weet je. Dus hoe pak je dat aan? Ja.
0: Ja, ik heb ze gewoon gebeld. Ik heb gezegd van, hey, ik wil dit graag doen. En wat vind je van mijn plan? Dus waar ik er zo meteen ga indienen. Kan ik wat feedback krijgen? Nou, ik heb het opgespeurd. Ze waren heel enthousiast. Alleen, een probleempje was. Ik was nog niet volledig geregistreerd in Nederland. Ik had geen ZZP. Ik was geen ZZP'er. Ik had geen stichting of wat dan ook. Dus dat was een klein beetje een obstakel. Nou, dat heb ik heel erg, het heeft ook heel erg gebeten. Want ben je eigenlijk afhankelijk van vreemde mensen die je gaat moeten vragen of ze daarbij kunnen helpen financieel in te schrijven voor je. Kan ik niemand aanraden, als je die persoon niet kent, ook al ben je nog zo goed van vertrouwen of je maakt documenten. Ik zou het niet zomaar in zee gaan. Ook al denk je van, hey, het is een andere vrouw en we willen het graag voor het goede doel doen. Je weet niet wat je dan te wachten staat.
1: Want wat is dat dan? En, kun je daar ook over uitweiden? Wat is dat dan waarom je dat niet zou moeten doen? Kijk, wij als mensen zijn vaak ook heel goed van vertrouwen, hè?
0: Ja,
1: nou, en iemand steekt zijn hand uit en die zegt, joh, ik help je. Maar daarin zeg je, wees daar ook even wat voorzichtiger mee.
0: Ja, want wat het eigenlijk dus is, als je dan zo weer doet, dan heb jij natuurlijk al pack ontwikkeld en je hebt alles al gedaan. Alleen, om het dan te kunnen aanvragen, ga je dus een partnership aan met de persoon die dan de financiële lasten op zich zal dragen. Maar dat betekent ook, als er iets misgaat, bij sommige fondsen ben je niet beide beschermd. Dan is alleen de financiële vertegenwoordiger het aanspreekpunt.
1: Okay.
0: Dat betekent, als die persoon eigenlijk jouw project probeert te stelen of te saboteren of wat dan ook, dan sta je eigenlijk heel erg slecht in je recht. En ik heb ook met EU-instellingen gewerkt en daar gaat het wat anders. Dus ik heb me eigenlijk een beetje vergist om te denken dat ik beter beschermd zou zijn. Maar ik was ook gewoon heel erg goed van, ja, ik vond het ook gewoon heel belangrijk dat als je dan zo'n vrouwenproject doet, dat je het ook uit vertrouwen moet kunnen doen. En ik zou eigenlijk mensen wel aanraden van, wees daar heel voorzichtig mee. Ik heb toen in de afgelopen 2 jaar ben ik best wel wat vrouwen tegengekomen die hier tegenaan liepen. Ik heb ook beseft van, dit is gewoon een issue. En dat heb ik ook aangekijkt bij het fonds. Om daar in de toekomst misschien ook een andere soort constructie voor te bedenken. Waarbij mensen gewoon wat minder afhankelijk van elkaar zijn. Maar ja, dat was dus een, dat was dus iets. En tegelijkertijd moet je ook natuurlijk een team vormen. Nou, dat is natuurlijk ook waar je dan van afhankelijk bent. Dat je dan maar met verschillende mensen moet werken. We werken natuurlijk als vrijwilligers. We hadden toen wel iets van een subsidie gekregen, maar dat is natuurlijk niet genoeg.
1: En was het een eis dat het verschillende culturen zouden zijn? En, of had je dat van tevoren in je plan al meegenomen? Dat het inderdaad een Caraïbisch, ik weet niet of ik het platform mag noemen, maar dat het in elk geval die samenstelling echt Caraïbisch moest zijn. Hoe was dat?
0: Ja, voor deze specifieke regeling was het wel belangrijk dat het ook uitgevoerd werd, het project, door mensen met een met Caribische roots.
1: Oké.
0: Maar niet voor alle fondsen hoor. Uiteindelijk heb ik het ook gewoon losgelaten. Maar ik vond het voor mezelf ook gewoon belangrijk voor het project zelf. Het was sowieso al van tevoren bedacht dat eigenlijk dit gedaan zou moeten worden door nakomelingen zelf. En ook toen zeiden mensen tegen mij, professionals, van zie je, jouw team gaat uit elkaar vallen. Het kan nooit lukken om met zoveel verschillende afkomsten uit het Caribisch gebied samen te werken. Daarbij kan
1: dat
0: ik.
1: Dat lijkt me trouwens wel een uitdaging. Dus ik vind het wel knap dat je dat wel voor elkaar hebt gekregen.
0: Het ging niet zonder slag of stoot. We hebben ook genoeg meegemaakt dat we. Wat mensen toch voelden van, hey, we zijn toch niet zo open-minded als we dachten. Maar ik kan wel met trots zeggen dat we nu met het team staan, van begin tot eind hier gebleven zijn. Dat we elkaar gewoon echt als vrienden kunnen beschouwen. Want bijna als familie hebben we zo diep in elkaars leven gedoken. Met onderzoek en tijd. En dan 9 uur 's avonds nog even de dingetjes te fixen. Of dat iedereen weer naar het werk moet gaan de volgende ochtend. Dus ja, echt een geëngageerde groep. Maar verschillende dingen hebben we gehoord hoor in het begin. Bijvoorbeeld, we werden gebeld door een professor die zei van, hey, leuk en aardig dat je zo divers wil zijn met het project, maar je team is niet divers. Dus ik zei wel tegen hem van, maar waarom denkt u dat? Ja, ik kan natuurlijk de foto's en de namen zien en ik zie gelijk, ik zie alleen maar Hindustanen en een paar zwarte Afro-Surinamers. En ik was niet zeker, want er was letterlijk 1 Hindustaan in het team. En ik zeg, en uiteindelijk als je kijkt naar alle teamleden, dat is precies wat we willen doorbreken, die stereotypering. Want als je naar teamleden kijkt, moet je eigenlijk kunnen zien dat we allemaal een Caribische connectie hebben. Mm-hmm. Waarbij hoort ook Suriname en Guyana's. Met verschillende etniciteiten. Mm-hmm. Nou, we hebben gesprek over gegaan. En uiteindelijk heeft hij wel heel veel waardering gekregen voor ons project. Maar ook hij, ondanks professor te zijn in het slavernijverleden... Mm-hmm. Had die vooroordeel gelijk toen ze ons team zagen van, kan dat dan wel? En ja, we hebben ook op een gegeven moment meegemaakt dat er verschillende dingen geweest zijn over dat sommige mensen toch niet zo open-minded waren als ze dachten dat ze waren, of zo inclusief. Mm-hmm. Nou, die zijn ook weer natuurlijk hebben we ook weer afscheid van genomen. Maar het core team en het overgrote gedeelte van het team had daar absoluut geen moeite mee. Ik denk dat het ons ook verbond. Want we hebben altijd de moeite gehad om een team te vinden, van groep te vinden, waarbij het wel mogelijk was. Mm-hmm. En ik heb blijkbaar precies die mensen gevonden die daar nooit problemen mee hebben gehad. En altijd hebben gevoeld van, hey, we missen dat eigenlijk, dat stukje.
1: Ja, en als je kijkt, hè, wat jullie beogen met Our Heritage, wat is dat voor de luisteraars en wat hebben jullie eigenlijk al gerealiseerd? Je hebt het inderdaad gehad over die beeldmateriaal van de voormoeders. Wat hebben jullie ermee? Hebben jullie er wat mee gedaan of gaan jullie het doen? Kun je daar iets over vertellen?
0: Wat we al gerealiseerd en wat we al gedaan hebben.
1: Maar je mag beginnen met wat er met het project beoogd wordt, hoor.
0: Wat we eigenlijk willen doen is dus echt het hoofdonderdeel was echt eigenlijk de stereotypering doorbreken van het beeld van de Caribische vrouw. En dat willen we doen aan de hand door te kijken naar de geschiedenis en wie de voormoeders voor ons waren. En die zo neer te zetten vanuit een interdisciplinaire feministische blik. Dat ze heel erg, dat ze opgeschreven worden vanuit hun kracht, vanuit de goede dingen die ze gedaan hebben. Even een voorbeeldje. We hadden bijvoorbeeld een akte van iemand gevonden. Daar stond gewoon in landbouwster. Nou ja, het staat bij heel veel vrouwen landbouwster. Als je dan verder gaat zoeken bijvoorbeeld naar politieaangiftes of krantenartikelen en dergelijke, orale vertellingen en andere stukken. Kwamen erachter dat zij dus een voetvrouw geweest is eigenlijk. En eigenlijk aan wie heeft gestaan van voetvrouwrijk in Suriname. Ontredelijk natuurlijk dan niet, dat was een landbouwster. Nee, we gingen echt mee van dat iemand die voetvrouwerij heeft neergezet als basis voor de rechten van de vrouw in Suriname. Hmm. En op die manier ook deze mensen naar voren te brengen en te laten zien van dit zijn wij. Niet alleen naar, en heel vaak denken mensen van, oh ja, de witte mensen moeten daarnaar luisteren alleen maar. Mm-hmm. Ook, ik denk dat het heel erg gericht is op onze eigen achterban, onze eigen mensen. Er is onder de Caribische nakomelingen, die diaspora, is er nog heel veel ongelijkheid als het aankomt op vrouwenrechten. Mm-hmm. Er wordt nog heel veel patriarchale manier van denken. Er zijn ook heel veel mannen tegengekomen bijvoorbeeld die vonden van, hey, inderdaad, gender, vrouwenrechten, geweldig. Maar uiteindelijk, als wij het zelf deden, want er zijn veel vrouwen in ons team, uiteindelijk, ja, 90% is vrouw. Had ik daar moeite mee. Uh-huh. Was zo van, hey, we vinden het geweldig zolang wij jullie de ruimte geven. En wij hadden zo van, als je het geweldig vindt, moet je het ook geweldig vinden dat wij het zelf doen en de ruimte zelf nemen. En daar had veel mensen moeite mee.
1: Ja, want ik hoor je dan zeggen, hè, van hey, zolang zij daarover mogen gaan, en dan zeggen ze, ja, weet je, en je mag het niet, je kan wel een heel leuk idee hebben, maar vervolgens willen zij daar wel over gaan. Dus ze geven je wel ruimte om daar onderdeel van te zijn, maar niet de volle vrijheid van, ga dat maar eens doen. Hoor ik je dat zeggen?
0: Ja, en het is zo van, ik heb altijd zo gedacht, zij zijn er niet om mij de vrijheid te geven. Mm-hmm. Ik heb die vrijheid al en ik neem die vrijheid.
1: Ja, ja.
0: En dat is iets wat, waar heel veel mensen moeite mee hebben.
1: En wat is dat waarom zij toch onderdeel willen zijn van? Hè? Wij bieden jou de ruimte. Wat is dat dan?
0: Ja, het is altijd toch op dat patriarchaal dat heel diep in mensen zit. En maakt niet uit hoe erg ze ontwikkeld te zijn en open-minded ze willen zijn. Mm-hmm. Er is toch heel veel blijft het feit van, maar wij zijn on top. En het is toch heel moeilijk eigenlijk om, mm-hmm.
1: om ermee om te gaan.
0: Ja, om daarmee om te gaan. En dat merken we heel erg met het project. We hebben veel meer obstakels meegemaakt met Caribische mannen dan mm-hmm. met de witte bevolking hierin. Mm-hmm. Maar ook van beide kanten. Van beide kanten, de instituten ook, die vonden het ook soms heel moeilijk om te horen dat we eigenlijk gewoon als krachtige vrouwen neergezet willen worden, althans de portretten. in plaats van...
2: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
3: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindustaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Misters en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachte avond vol indrukwekkende Hollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticket. Miss Indian Beauty Pageant 2026 waar schoon het talent, cultuur en samen komen.
4: Advocaten kantoor aan het Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
5: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
4: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
6: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
4: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
7: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Fahon.
8: Digitale radio. Fahonfm.nl.
9: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid door aanpassingen aan AOW, WW en WIA. Vakbonden weigeren in gesprek te gaan zolang minister Veilbrief zijn plannen niet intrekt. Werkgevers en werknemers voeren ondanks de spanningen wel onderhandelingen over mogelijke wijzigingen. Het conflict spitst zich toe op de verhoging van de pensioenleeftijd en de verkorting van de werkloosheidsuitkering. De tocht voor de slachtoffers van het verkeersongeval in Zeeland gaat vanavond door. De gemeente Terneuzen stelt dat de route nog moet worden bepaald. Het ongeluk gebeurde donderdag toen een auto inreed op fietsende kinderen van een schoolkamp. Vier personen, waaronder de directeur en drie 12-jarige kinderen, kwamen om het leven. Vanmorgen heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Wilgenbroek in Breda. De ontploffing veroorzaakte brand en beschadigde de gevel, voordeur en auto. De bewoners waren thuis en werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt brandstichting. Donderdag gebeurde een soortgelijk incident in dezelfde straat. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn is vandaag hervat na een grootschalige renovatie van ruim 10 maanden. Dit traject vormt een cruciale schakel binnen het Duitse spoornetwerk voor lange afstandstreinen. Voor reizigers uit Nederland biedt NS International diverse mogelijkheden om per trein naar deze twee steden te reizen. Het weer. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Den Haag heeft het Binnenhof. De Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio. Ja.

0: Luister, Jabberjist Kijk, de great Oostad Giant Mahavir, die beautiful awards met is in Drabiana, Srutaon en Shuna. Ik heb het gevoel dat je niet alleen maar een beetje een और इन क्लाइन स्टूडियो जोर-जोर से काम हो रहा है कोलेखा रजेश बदलू और भाई प्रदीप फरीब दोनों ने कुछ काम कर रहे हैं अंदर वर्क स्टूडियो अनित इंस्टॉलर दिस अवेन टू हैव ओक एंड बेच geluid van de andere kant en ook buiten hoor je wel een paar geluiden. तो दोस्तों यही तक था हमारे पहला अध्याय सरनामी संगीत का बैठक गाना का जो समाप्त होने को आया अभी आप विज्ञापन सुनिए देश विदेश का समाचार उसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा दूसरा अध्याय हमारे सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक का तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना मजे लेते रहना आप ही का तो आवाज है जनता का आवाज है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है ब्रेक के बाद मिलता हूं साथियों कहीं जाना मत
1: लाइव फ्रॉम देन हाग फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो
2: दिस इज इट फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो न्यूज गुडमिडाग आई बेन फ्रैंक फन द क्लुख्त. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid door aanpassingen aan AOW, WW en WIA. Vakbonden weigeren in gesprek te gaan zolang minister Veilbrief zijn plannen niet intrekt. Werkgevers en werknemers voeren ondanks de spanningen wel onderhandelingen over mogelijke wijzigingen. Het conflict spitst zich toe op de verhoging van de pensioenleeftijd en de verkorting van de werkloosheidsuitkering. De tocht voor de slachtoffers van het verkeersongeval in Zeeland gaat vanavond door. De gemeente Terneuzen stelt dat de route nog moet worden bepaald. Het ongeluk gebeurde donderdag toen een auto inreed op fietsende kinderen van een schoolkamp. Vier personen, waaronder de directeur en drie 12-jarige kinderen, kwamen om het leven. Vanmorgen heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Wilgenbroek in Breda. De ontploffing veroorzaakte brand en beschadigde de gevel, voordeur en auto. De bewoners waren thuis en werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt brandstichting. Donderdag gebeurde een soortgelijk incident in dezelfde straat. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn is vandaag hervat na een grootschalige renovatie van ruim 10 maanden. Dit traject vormt een cruciale schakel binnen het Duitse spoornetwerk voor lange afstandstreinen. Voor reizigers uit Nederland biedt NS International diverse mogelijkheden om per trein naar deze twee steden te reizen. Het weer. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.
3: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaardencollege in Almere. verwachte avond vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop een ticket, koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketen. Yes, Miss Indian Beauty Pageant 2026 was schoon het talent. Cultuur en samen komen er.
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid door aanpassingen aan AOW, WW en WIA. Vakbonden weigeren in gesprek te gaan zolang minister Veilbrief zijn plannen niet intrekt. Werkgevers en werknemers voeren ondanks de spanningen wel onderhandelingen over mogelijke wijzigingen. Het conflict spitst zich toe op de verhoging van de pensioenleeftijd en de verkorting van de werkloosheidsuitkering. De tocht voor de slachtoffers van het verkeersongeval in Zeeland gaat vanavond door. De gemeente Terneuzen stelt dat de route nog moet worden bepaald. Het ongeluk gebeurde donderdag toen een auto inreed op fietsende kinderen van een schoolkamp. Vier personen, waaronder de directeur en drie 12-jarige kinderen, kwamen om het leven. Vanmorgen heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Wilgenbroek in Breda. De ontploffing veroorzaakte brand en beschadigde de gevel, voordeur en auto. De bewoners waren thuis en werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt brandstichting. Donderdag gebeurde een soortgelijk incident in dezelfde straat. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn is vandaag hervat na een grootschalige renovatie van ruim 10 maanden. Dit traject vormt een cruciale schakel binnen het Duitse spoornetwerk voor lange afstandstreinen. Voor reizigers uit Nederland biedt NS International diverse mogelijkheden om per trein naar deze twee steden te reizen. Het weer. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. Har ek advertentie, har ek kaam ke liye aap taar kar sakte hai somwar se lekar shukrawar tak. Suha 9 bije se lekar sham ko 5 bije tak. Op telefoonnummer 07-365-2247. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 07-365-2247.

Beautiful song from the music formatie Showtime 2026. Aber zo'n rehete die zonder bejaan. Gezongen door Chanel, Mario en Valerie. Todusto, ik laat bij hem getrof, wat hij ook niet getrof, diktaal tot jaar om de trek. Ja, is er niet. Tje, beginnen we. Rabiwar ka ratri ka program aap sun rahe hai. Jor tor se sarnami sangeet, kuch Indian sarnami pop music. Agla bayan ek daru mix hai aur usme mila diya tata tio mashup. Sunane ko ja rahe hai naujawan kalakar Chanel Paran.

door onze welbekende Hollandse artiesten, doorgebroken met de semi-klassieke groep Ishara met Siloake Mai, en daarna voor heel veel bandjes gezongen zoals Indian Diamonds, Pandero, Mestana, noem maar op, heel veel concerten gegeven. The one and the only Indra Ramcharan, op zijn best voor die tijd, Dil Me Tujhe, beautiful song, special op zijn priye, Shrotao ke naam.

इंदिरा रामचरण जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। अगले यार 90 een geweldige zangeres, meer bekendheid gekregen toen ze doorbrak met haar nummer Silwa Kemai met de semi-classical groep Ishara in 1980. De komende nummertjes gaan hamare Hollandeska, geboren in Pakistan, al 42 jaar zanger van de muziekformatie The Strangers Orchestra uit Den Haag. One of the lead singer, maestro Bobby Jacob, die kan je bilkul een nieuwe song, Jan de Bunke.

0: wasjes, grote wasjes, stopt altijd in de wasmachine. Black Panther NLK, nea remix, apesun reet he. पूरे साथ का वक्त हो चुका है साथियों, रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, फिर 3 जून 2020 का ये हसीन रात्रि का प्रोग्राम है ऊपर पार यूचिस हत और रहिया सेन एस्ट वेटस्ट्रेस फॉर द वीका आफ्टरअप है टेक जापान एंड मेट्स अलग स्टार वन अतिरिक्त आफ्टर और तो दोस्तों यहीं तक था आज का ये सरनामी संगीत का प्रोग्राम जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री एंड अदर स्टाइल म्यूजिक थोड़ी चुनो नापी का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूं यारो, कहीं जाना मत।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop een ticket, koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketen. Miss Indian Beauty Pageant 2026 waar schoon het talent, cultuur en samenkomen.
3: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid door aanpassingen aan AOW, WW en WIA. Vakbonden weigeren in gesprek te gaan zolang minister Veilbrief zijn plannen niet intrekt. Werkgevers en werknemers voeren ondanks de spanningen wel onderhandelingen over mogelijke wijzigingen. Het conflict spitst zich toe op de verhoging van de pensioenleeftijd en de verkorting van de werkloosheidsuitkering. De tocht voor de slachtoffers van het verkeersongeval in Zeeland gaat vanavond door. De gemeente Terneuzen stelt dat de route nog moet worden bepaald. Het ongeluk gebeurde donderdag toen een auto inreed op fietsende kinderen van een schoolkamp. Vier personen, waaronder de directeur en 3 12-jarige kinderen, kwamen om het leven. Vanmorgen heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Wilgenbroek in Breda. De ontploffing veroorzaakte brand en beschadigde de gevel, voordeur en auto. De bewoners waren thuis en werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt brandstichting. Donderdag gebeurde een soortgelijk incident in dezelfde straat. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn is vandaag hervat na een grootschalige renovatie van ruim 10 maanden. Dit traject vormt een cruciale schakel binnen het Duitse spoornetwerk voor lange afstandstreinen. Voor reizigers uit Nederland biedt NS International diverse mogelijkheden om per trein naar deze twee steden te reizen. Het weer. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
2: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-365-2247 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.

een andere versie van Kutsch Kutsch Hota Hai door A.I. Reggae Style gecomponeerd. Prachtig hoor. Agla, bij jou is die stijl kakut Sangeet Hai, direct from the Bollywood city. Kun milke sunte hai, tujh me rab dikta hai. Also, op een mooie reggae beat.

beautiful song. Kya baat hai, in een andere jasje, reggae jasje gestoken. Maar bijzonder goed gedaan. Allemaal dames, ook muzikaal hoor. Van Hindustani Radio pe aap chun hai, rabivar ka raje ka program aap sun rahe hai. Aur ghadi ki taraf dekhta hoon to 20 minit baki hai 8 bajne mein. En het laatste 20 minuten gaan we besteden natuurlijk aan onze eerwaarde collega Hamloka Mahamaha Guru. The one and only maestro Chandrasen Gangaji ka janamdin hai. En dus laten we dat niet onopgemerkt voorbij gaan. Isi khushi moke par tu saathiyo. Jaise hum dekhte hain, waqt bhi dheere dheere kareeb aa raha hai. Lekin usse pehle hum log sochte hain na ki हम लोगों का जो महा महा गुरु है, हम लोगों का जो एयरवार्ड कोलीखा द वन एंड ओनली भैया चंद्रसेन गंगा जी का जन्मदिन है, तो इसी खुशी के उपलक्ष्य में हमारे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी मीडिया वर्कर्स, खास करके डायरेक्टरी लीडर, medewerkers, omroepers, alle collega's ke taraf se bhai Ganga ji ko teh dil se badhaiyan hi badhaiyan, khushiyan hi khushiyan, pyar mohabbat ke saath pesh karte hai. Aur upar wale se binti karte hai ki hum logo ke beech ye mahan ustad 100 saal se upar tak jiye aur अच्छी तंदुरुस्ती के साथ. Namens alle collega's, vrienden, familie, van harte gefeliciteerd, bhai Gangaji. En we houden zoveel van u dat wij u boven de 100 jaren met ons samen willen zien genieten. Vooral zingen, fun maken, omroepen. U bent een groot voorbeeld van ons. En natuurlijk ook onze master, onze guru bij karaoke en ook met live optredens. We zijn u reuze dankbaar. En ook nogmaals van harte gefeliciteerd. Happy happy birthday song by Sonu Nigam ji, speciaal voor u namens al uw dierbaren. Hari Om. God bless you, bye. So lobby lobby and blessing to aapko, aapke charno mein hum sab sar nawate hai, maha maha guru. What say my super trots of you that he not states the leeftijd niet verklappen, maar dat zal u maar een keertje zelf moeten doen. En dat u nog steeds baap zo perfect nog zingt, hè. We zijn God reuze dankbaar met u. Hari Om. En bij deze, ik heb echt geen woorden hoor, bhai. Ik bedoel, ik stotter, ik tot lawa. Ik bedoel, het komt rechtstreeks uit mijn hart. En ook namens alle collega's. Happy happy birthday to you, bij Sonu Nigam.

0: is Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid door aanpassingen aan AOW, WW en WIA. Vakbonden weigeren in gesprek te gaan zolang minister Veilbrief zijn plannen niet intrekt. Werkgevers en werknemers voeren ondanks de spanningen wel onderhandelingen over mogelijke wijzigingen. Het conflict spitst zich toe op de verhoging van de pensioenleeftijd en de verkorting van de werkloosheidsuitkering. De tocht voor de slachtoffers van het verkeersongeval in Zeeland gaat vanavond door. De gemeente Terneuzen stelt dat de route nog moet worden bepaald. Het ongeluk gebeurde donderdag toen een auto inreed op fietsende kinderen van een schoolkamp. Vier personen, waaronder de directeur en drie 12-jarige kinderen, kwamen om het leven. Vanmorgen heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Wilgenbroek in Breda. De ontploffing veroorzaakte brand en beschadigde de gevel, voordeur en auto. De bewoners waren thuis en werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt brandstichting. Donderdag gebeurde een soortgelijk incident in dezelfde straat. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn is vandaag hervat na een grootschalige renovatie van ruim 10 maanden. Dit traject vormt een cruciale schakel binnen het Duitse spoornetwerk voor lange afstandstreinen. Voor reizigers uit Nederland biedt NS International diverse mogelijkheden om per trein naar deze twee steden te reizen. Het weer. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling Sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticket. Miss Indian Beauty Pageant 2026 was schoon het talent, cultuur en samenkomen.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid door aanpassingen aan AOW, WW en WIA. Vakbonden weigeren in gesprek te gaan zolang minister Veilbrief zijn plannen niet intrekt. Werkgevers en werknemers voeren ondanks de spanningen wel onderhandelingen over mogelijke wijzigingen. Het conflict spitst zich toe op de verhoging van de pensioenleeftijd en de verkorting van de werkloosheidsuitkering. De tocht voor de slachtoffers van het verkeersongeval in Zeeland gaat vanavond door. De gemeente Terneuzen stelt dat de route nog moet worden bepaald. Het ongeluk gebeurde donderdag toen een auto inreed op fietsende kinderen van een schoolkamp. Vier personen, waaronder de directeur en drie 12-jarige kinderen, kwamen om het leven. Vanmorgen heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Wilgenbroek in Breda. De ontploffing veroorzaakte brand en beschadigde de gevel, voordeur en auto. De bewoners waren thuis en werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt brandstichting. Donderdag gebeurde een soortgelijk incident in dezelfde straat. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn is vandaag hervat na een grootschalige renovatie van ruim 10 maanden. Dit traject vormt een cruciale schakel binnen het Duitse spoornetwerk voor lange afstandstreinen. Voor reizigers uit Nederland biedt NS International diverse mogelijkheden om per trein naar deze twee steden te reizen. Het weer. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. अब जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 073652247. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 073652247.

0: vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet Wakalat ka kaam karta hai jab hi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid door aanpassingen aan AOW, WW en WIA. Vakbonden weigeren in gesprek te gaan zolang minister Veilbrief zijn plannen niet intrekt. Werkgevers en werknemers voeren ondanks de spanningen wel onderhandelingen over mogelijke wijzigingen. Het conflict spitst zich toe op de verhoging van de pensioenleeftijd en de verkorting van de werkloosheidsuitkering. De tocht voor de slachtoffers van het verkeersongeval in Zeeland gaat vanavond door. De gemeente Terneuzen stelt dat de route nog moet worden bepaald. Het ongeluk gebeurde donderdag toen een auto inreed op fietsende kinderen van een schoolkamp. Vier personen, waaronder de directeur en drie 12-jarige kinderen, kwamen om het leven. Vanmorgen heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Wilgenbroek in Breda. De ontploffing veroorzaakte brand en beschadigde de gevel, voordeur en auto. De bewoners waren thuis en werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt brandstichting. Donderdag gebeurde een soortgelijk incident in dezelfde straat. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn is vandaag hervat na een grootschalige renovatie van ruim 10 maanden. Dit traject vormt een cruciale schakel binnen het Duitse spoornetwerk voor lange afstandstreinen. Voor reizigers uit Nederland biedt NS International diverse mogelijkheden om per trein naar deze twee steden te reizen. Het weer. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling Sales.

0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2 47। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt... हर काम के लिए हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2 47। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid door aanpassingen aan AOW, WW en WIA. Vakbonden weigeren in gesprek te gaan zolang minister Veilbrief zijn plannen niet intrekt. Werkgevers en werknemers voeren ondanks de spanningen wel onderhandelingen over mogelijke wijzigingen. Het conflict spitst zich toe op de verhoging van de pensioenleeftijd en de verkorting van de werkloosheidsuitkering. De tocht voor de slachtoffers van het verkeersongeval in Zeeland gaat vanavond door. De gemeente Terneuzen stelt dat de route nog moet worden bepaald. Het ongeluk gebeurde donderdag toen een auto inreed op fietsende kinderen van een schoolkamp. 4 personen, waaronder de directeur en 3 12-jarige kinderen, kwamen om het leven. Vanmorgen heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Wilgenbroek in Breda. De ontploffing veroorzaakte brand en beschadigde de gevel, voordeur en auto. De bewoners waren thuis en werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt brandstichting. Donderdag gebeurde een soortgelijk incident in dezelfde straat. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn is vandaag hervat na een grootschalige renovatie van ruim 10 maanden. Dit traject vormt een cruciale schakel binnen het Duitse spoornetwerk voor lange afstandstreinen. Voor reizigers uit Nederland biedt NS International diverse mogelijkheden om per trein naar deze 2 steden te reizen. Het weer. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Om Shanti, goedemiddag dames en heren luisteraars. Op deze mooie zonovergoten woensdag van 10 juni 2026. Hier is het nieuwsoverzicht. Ik begin met een bericht uit Up in the Sky. Vliegverbod Suriname Airways, waarom dat niks betekent voor Schiphol. Brussel heeft het eerdere vliegverbod voor luchtvaartmaatschappij waaronder Suriname Airways verlengd. Ook in 2026 blijven deze airlines uitgesloten van het Europese luchtruim. Dat heeft de Europese Commissie op 9 juni gisteren bevestigd met de publicatie van de 48e actualisering van de EU Air Safety List. De officiële zwarte lijst van maatschappijen die niet aan internationale veiligheidsnormen voldoen. Suriname werd vorig jaar samen met Tanzania aan de lijst toegevoegd, wegens ernstige tekortkomingen in het nationale toezicht op de luchtvaartsector. Een jaar later concludeert Brussel dat de problemen nog altijd niet voldoende zijn opgelost. Daardoor mogen luchtvaartmaatschappijen met het Surinaamse Air Operator Certificate EOC nog steeds niet naar de Europese Unie vliegen of gebruik maken van het Europese luchtruim. En toch vliegt Suriname Airways naar Schiphol. Hoe zit dat dan? Toen het land in juni 2025 op de zwarte lijst werd geplaatst, constateerde de Europese luchtvaartmaatschappij, luchtvaartveiligheidsexpert, meerdere ernstige tekortkomingen. Daarbij werd gewezen op een gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel, tekortschietende controleprocessen en het onvoldoende naleven van internationale veiligheidsstandaarden die zijn vastgesteld door ICAO. Volgens de Europese Commissie zijn deze tekortkomingen nog niet voldoende weggewerkt om het verbod op te heffen. Daardoor blijft Suriname behoren tot de landen waarvan alle luchtvaartmaatschappijen automatisch worden geweerd bij de Europese Unie, ongeacht hun individuele veiligheidsrecord. Hoewel het verbod op papier alle Surinaamse airlines treft, heeft de maatregel in de praktijk nauwelijks gevolgen voor de luchtverbinding tussen Suriname en Nederland. Dat komt doordat Suriname Airways gebruik maakt van een Airbus A340-600 die wordt geleased van het Duitse Universal Sky Carrier USC. Omdat het toestel en de operationele certificering onder Duits en daarmee Europees toezicht vallen, mag de vlucht gewoon worden uitgevoerd. Schiphol benadrukte vorig jaar al dat het besluit geen directe impact had op het vliegverkeer van en naar de luchthaven. Bovendien is Suriname Airways de enige Surinaamse luchtvaartmaatschappij die actief is op Schiphol, terwijl er geen Tanzaniaanse luchtvaartmaatschappijen op de Nederlandse luchthaven opereren. Voor passagiers op de route tussen Nederland en Suriname veranderde er daardoor weinig, ondanks de opname van Suriname op de Europese zwaartelijst. Het Europese vliegverbod trad op 3 juni 2025 in werking. Apostolos Tsitsikostas riep beide landen destijds op om snel maatregelen te nemen en benadrukte dat de Europese Commissie bereid was daarbij ondersteuning te bieden. Volgens Brussel was het besluit niet gebaseerd op incidenten met specifieke luchtvaartmaatschappijen, maar op het functioneren van de nationale luchtvaarttoezichthouders. Wanneer een luchtvaartautoriteit onvoldoende in staat wordt geacht om maatschappijen effectief te controleren, kan de Europese Unie besluiten alle luchtvaartmaatschappijen uit dat land te verbieden. Dat is precies wat vorig jaar gebeurde met Suriname en Tanzania. De nieuwste evaluatie laat zien dat Brussel voorlopig geen aanleiding ziet om dat besluit terug te draaien. Met de nieuwe actualisering staan 154 airlines op de officiële EU Air Safety List. Daarvan zijn 126 maatschappijen afkomstig uit 16 landen, waar volgens Brussel sprake is van onvoldoende toezicht door de nationale luchtvaartautoriteiten. Het gaat om Afghanistan, Angola met uitzondering van 2 maatschappijen, Armenië, Congo-Brazzaville, de Democratische Republiek Congo, Djibouti, Equatoriaal Guinea, Eritrea, Liberia, Libië, Nepal, São Tomé en Príncipe, Sierra Leone, Sudan, Suriname en Tanzania. Daarnaast geldt het verbod voor Russische luchtvaartmaatschappijen en 6 afzonderlijke maatschappijen uit andere landen vanwege specifieke veiligheidsproblemen. Naast Air Express Algeria gaat het daarbij om Air Timbawe, Asia Airlines uit Venezuela, Iran Aseman Airlines, Fly Baghdad en Iraqi Airways. Tot zover

Verenigde Staten trekt visum Schafiera Jessonen in. OAS-topmedewerker moet Amerika verlaten. De Verenigde Staten hebben het diplomatenvisum van Schafiera Jessonen ingetrokken. Daardoor kan zij niet langer rechtmatig in de VS verblijven en zal zij het land moeten verlaten. Dat meldt de Ware Tijd. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is het visum ingetrokken omdat er in Suriname een strafrechtelijk onderzoek naar vermoedelijke corruptie tegen Jessonen loopt. De kwestie is extra gevoelig omdat Jessonen werkzaam was bij de organisatie van de Amerikaanse Staten OAS, waarbij zij de functie van de chefstaf bekleedde van secretaris-generaal Albert Ramdin. Inmiddels heeft zij haar ontslag bij de organisatie ingediend. Bronnen rond de OAS bevestigen tegenover de Ware Tijd dat Jessonen al voor de intrekking van haar visum had besloten haar functie neer te leggen. Volgens deze bronnen zou ze hebben ingezien dat haar positie op termijn moeilijk houdbaar zou worden. De benoeming van Jessonen lag al langer gevoelig, juist vanwege het lopende strafrechtelijke onderzoek in Suriname. Haar vertrek komt bovendien op een moment waarop het leiderschap van Ramdin binnen de OAS onder stevige druk staat. Sinds zijn verkiezing tot secretaris-generaal in mei vorig jaar zijn er in verschillende media beschuldigingen geuit over onder meer nepotisme, bestuurlijke tekortkomingen en spanningen met lidstaten. Binnen diplomatieke kringen wordt daarnaast gesproken over spanningen tussen Ramdin en de Amerikaanse ambassadeur bij de OAS. Die zou zowel schriftelijk, dus Amerikaanse ambassadeur bij de OAS, zou zowel schriftelijk als mondeling bezwaren hebben geuit tegen bepaalde keuzes van de OAS-topman. Volgens ingewijden zou de Amerikaanse vertegenwoordiger ook hebben willen deelnemen aan gesprekken van Ramdin met staatshoofden van lidstaten en externe partners. Dat verzoek zou zijn afgewezen. Ramdin zou daarbij hebben benadrukt dat hij onafhankelijk opereert en de belangen van alle lidstaten vertegenwoordigt. De kritiek op Ramdin zou ook zijn gedeeld in een WhatsApp-groep van OAS-ambassadeurs en tijdens een besloten gesprek op 21 mei aan de orde zijn gekomen. Een dag later verschenen een soortgelijke bezwaren vrijwel woordelijk in diverse Latijns-Amerikaanse media.

Patterson zegt geen genade tonen aan rotappels binnen KPS. Volgens ABOP-parlementariër Stanley Patterson gebeurt het de laatste tijd te vaak dat in beslag genomen spullen vanuit politiebureaus verdwijnen. Het feit dat er onlangs op onverklaarbare wijze ook 537 kilogram, ja u hoort het goed, 537 kilogram kwik is verdwenen, betekent dat dan dat er iets structureels fout is binnen het korps politie Suriname. En natuurlijk binnen de bureaus. En dit is erg, want de politie is het instituut bij uitstek dat moet zorgen voor de openbare orde en veiligheid in het land Suriname. Zij moeten burgers ook beschermen, maar dat zoiets zelf bij jou gebeurt, betekent dan dat er iets ernstigs aan de hand is en structureel fout is binnen het korps. En dat moet aangepakt worden. Dit is heel desastreus, want de samenleving raakt het vertrouwen kwijt in het korps. Het is zielig, want ik weet dat het grootste deel binnen het korps het werk naar eer en geweten doet. Maar het zijn de rotte appels die het voor het geheel verpesten. En die moeten aangepakt worden. No mercy, geen genade. De bezem erdoor. Weg ermee, zei Patterson in een interview op TVN. Volgens de politicus zorgen zulke zaken ervoor dat de integriteit van het KPS verder wordt aangetast en het moeilijker voor de politie zal worden om respect af te dwingen. Zonder het afdwingen van respect zal zij niet ervoor kunnen zorgen dat wetten door een ieder worden nageleefd. Maar als hierdoor het respect verdwijnt, dan is iedereen in gevaar, aldus de ABOP'er. Volgens de oud-minister zijn er al vele gevallen waar mensen ontevreden zijn over het optreden van de politie. Zo zijn er klachten dat de politie beschuldigd wordt van partijdigheid bij het opmaken van rapporten bij aanrijdingen. Patterson vraagt zich daarom af wat er precies gebeurt bij de selectieprocedure bij de toelating van nieuwe politieambtenaren. Er zijn zoveel gevallen, bijvoorbeeld burenruzies, waar de politie komt bemiddelen en mensen toch ontevreden zijn. Dan ben je als burger wel geneigd om te denken dat het wel waar zal zijn als er zulke dingen gebeuren en dat de politie niet zo betrouwbaar is zoals men denkt. Als je niet kan voorkomen dat zulke dingen in je eigen huis gebeuren, hoe ga je betrouwbaar overkomen naar de gemeenschap, aldus de politicus? Patterson vindt dat de overheid ook moet gaan kijken naar de salariering van politieambtenaren. Een betere salariering voorkomt dat politieambtenaren een side hustle moeten gaan doen of zoveel extra overuren draaien dat men geen tijd heeft voor het gezin. Dat kan niet, want wanneer men ontevreden is, wordt de alertheid ook minder. Maar het neemt niet weg dat men voor het beroep heeft gekozen. En dan moet je dat beroep naar eer en geweten uitoefenen. Binnen dat kader mag zoiets dan niet gebeuren. Aldus de ABOP'er. En het bericht gaat door, even kijken. Aldus de ABOP'er. En dan gaan we verder met het bericht, even kijken. Nee, tot zover een bericht van Patterson. Ze misnoegen uit over het optreden van de politie en de politie. En vooral op de burelen waar spullen zomaar verdwijnen. Ik heb begrepen, goud is verdwenen in het verleden. Drugs zijn verdwenen. En nu is het 537 kilogram kwik verdwenen. Tot zover het bericht uit Waterkant.

begint de samenleving te irriteren dat van het Hooghuisraad niet gemaakt kan worden. Volgens NDP-parlementariër Ewy Jones begint de slechte wegsituatie van de Van het Hooghuisstraat in Suriname de samenleving te irriteren. Het begint die samenleving te irriteren dat die weg tot nu toe

Mass God, en het kan niet zo doorgaan, zei Jones dinsdag in de Nationale Assemblée. De Van het Hooghuisstraat, een belangrijke verkeersader in Paramaribo, verkeert al geruime tijd in zeer slechte staat, terwijl de situatie na elke regenbui steeds erger wordt. Het resultaat is dat de weggebruiker steeds meer moet uitgeven om opgelopen schade aan voertuigen te herstellen. Jones stoort zich er vooral aan dat het aannemingsbedrijf Baitali NV vanwege ontevredenheid naar de rechter stapte, waar beslist is dat het project opnieuw moet worden geëvalueerd en aanbesteed. Erger nog, dezelfde aannemer spant weer een kort geding tegen de staat aan en is na langer dan 4 maanden nog steeds geen uitspraak in deze zaak gekomen. Waarom niet? Waarom lijkt het algemeen belang ondergeschikt te zijn aan het belang van een individuele ondernemer? En dat kunnen we niet accepteren. Dus ik eis van de overheid, ja, Jones eist van de overheid, dat zij, de overheid, ons duidelijkheid geeft. Asandi Sinokang, samenleving no Campina, terwijl een ondernemer de hele samenleving in gijzeling neemt. En dan praat ik niet eens over de weg naar Nikeri, want het gaat daar weer om dezelfde onderneming. Die weg naar Nikeri is een leidensweg, aldus de NDP'er. VAP-fractieleider Assis Kumar Gayadin merkte op dat deze situatie komt door slechte beslissingen van opeenvolgende ministers. Het kan volgens hem, Gayadin, niet dat mensen uren in lange files moeten staan om uiteindelijk de grote kuilen op diverse wegen te kunnen passeren. Eenvoudig zou de samenleving op dit moment geholpen kunnen worden met vullingen. Of het basecourse is of grind. Die zaken zouden gedaan kunnen worden. En niemand moet me hier kunnen vertellen dat we wachten op een geschil. Die samenleving wordt tekort gedaan door nalatigheid van de regering. Aldus Gayadin. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

regering wil grondconversie herzien. Betaalde aanvragers kunnen geld terugkrijgen. Dan komt het bericht. De regering gaat de wetgeving rond gronduitgifte opnieuw tegen het licht houden. Minister Stanley Surofawiro van Grondbeleid en Bosbeheer, GBB, zegt dat het bestaande traject wordt geëvalueerd en dat een eerder ingediend wetsvoorstel bij de Nationale Assemblee in Suriname wordt ingetrokken. Het meest opvallende is dat de personen die al hebben betaald voor grondconversie, maar van wie het traject niet wordt voortgezet of niet heeft geleid tot eigendom, hun geld kunnen terugkrijgen. Hun geld kunnen terugkrijgen. Dus het bericht gaat verder. Volgens Surofawiro, de minister dus, moet het grondbeleid worden gemoderniseerd en afgestemd op het nieuwe burgerlijk wetboek. Daarvoor komt er een commissie die het traject verder moet evalueren. Ook de positie van mensen die al een perceel idee hadden of hadden betaald en vervolgens in onzekerheid zijn blijven zitten, wordt meegenomen. De minister benadrukt dat grond volgens de grondwet niet zomaar vervreemd kan worden en eigendom van de staat blijft. Tegelijkertijd erkent de minister dat burgers meer zekerheid nodig hebben. Vooral mensen met grondhuur moeten erop kunnen vertrouwen dat de rechten niet zomaar verdwijnen na afloop van een termijn van 40 jaar. De richting waar de regering naartoe wil is volgens Surofawiro dat de staat eigenaar blijft van de grond, maar dat burgers het grond met grondhuur een sterker en zekerder recht krijgen. Ook hun nageslacht moet volgens hem bescherming genieten. Mensen die al eigendomsrecht hebben verkregen, hoeven volgens de minister niet te vrezen dat dit wordt teruggedraaid. Wel wil de regering bekijken hoe het gebruik van dat eigendomsrecht kan worden beperkt. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat Surinaamse grond uiteindelijk in handen komt van buitenlandse partijen of vreemde mogendheden. Surofawiro zegt dat de recente gevallen hebben laten zien dat grond in het verleden niet altijd op rechtmatige wijze is uitgegeven. De regering wil die kwesties volgens hem op een goede manier oplossen en tegelijk werken aan een versterkt recht op grond voor burgers. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

politie treft stun, granaten en vuurwapen aan tijdens controle in Brokopondo. Tijdens verkeerscontrole in Oost-Suriname heeft de politie afgelopen donderdag, vorige week donderdag, een verdachte aangehouden op verdenking van overtreding van de vuurwapenwet. De aanhouding vond plaats ter hoogte van Compagnie Creek in Suriname. De verdachte NB werd tijdens een controle in het kader van operatie Brokopondo onderworpen aan een onderzoek. Daarbij troffen de wetsdienaren twee afleidingsgranaten, beter bekend als stungranaten, een vuistvuurwapen en meerdere scherpe patronen aan. Het meest opvallende is dat de aangetroffen granaten mogelijk afkomstig zijn van het Nationaal Leger. De herkomst van de explosieven maakt inmiddels deel uit van het politieonderzoek. De in beslag genomen voorwerpen zijn veiliggesteld voor verder onderzoek. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld. De politie zet het onderzoek voort om de herkomst van het vuurwapen en de granaten te achterhalen en om na te gaan of er mogelijk meer personen bij de zaak betrokken zijn. Tot zover een bericht uit Waterkant.net en zouden de stungranaten en de rest van de wapens in beslag genomen. Mee hopen dat dit de eerste zaak is waar

VN investeerde ruim 12 miljoen US dollars in Suriname. Het United Nations Country Team UNCT heeft zijn jaarverslag 2025 officieel overhandigd aan de regering, de Surinaamse regering. Daaruit blijkt dat de Verenigde Naties vorig jaar meer dan 12 miljoen US dollar investeerden in ruim 60 ontwikkelingsprojecten in Suriname. De middelen werden ingezet voor onder meer gezondheidszorg, onderwijs, klimaatbestendigheid, sociale bescherming en institutionele versterking. Het jaarverslag werd overhandigd aan Elisabeth Bradley, permanent secretary van het Directoraat Internationale Samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationaal Handel en Samenwerking, BIS. Het document geeft aan een overzicht van de gezamenlijke resultaten van de Verenigde Naties in 2025 samen met de Surinaamse overheid en andere nationale partners hebben gerealiseerd. Volgens het rapport bedroeg het benodigde VN-budget voor 2025 in totaal 17,4 miljoen US dollars. Daarvan werd 14,2 miljoen US dollars gemobiliseerd, wat resulteerde in een uitvoeringspercentage van 85%. De middelen werden ingezet ter ondersteuning van nationale ontwikkelingsprioriteiten op het gebied van duurzame ontwikkeling, sociale inclusie, klimaatbestendigheid en versterking van instituties. Een van de meest opvallende resultaten was de certificering van Suriname als malariavrij land door de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Daarmee werd Suriname het eerste land in het Amazonegebied dat deze status behaalde. Daarnaast ondersteunde de VN initiatieven op het gebied van geestelijke gezondheidszorg voor jongeren en de preventie van de overdraagbare aandoeningen. Op onderwijsgebied ondersteunde de VN de uitvoering van het Nationaal Onderwijsbeleid 2024-2031 en verschillende hervormingen binnen het technisch en beroepsonderwijs. Ook werd gewerkt aan de ontwikkeling van Surinames eerste Disability Inclusive Policy and Strategy. Dus Disability Inclusive Policy and Strategy en de verdere uitvoering van de Nationale Strategie voor Sociale Bescherming. Binnen de landbouwsector kregen inheemse en tribale boeren via het ASTA Joint Program beter toegang tot formele financiering dankzij de oprichting van een Collateral Support Facility, klimaatbestendige technologieën en digitale monitoringssystemen doegen daarnaast bij aan een hogere productiviteit en grotere weerbaarheid van producenten. De VN ondersteunde ook de actualisering van Suriname's Nationally Determined Contribution, NDC 3.0, mangroveherstel, biodiversiteitsfinanciering, duurzame energieoplossingen voor inheemse en tribale gemeenschappen en een duurzamer beheer van de mijnbouw en visserijsector. Daarnaast werden verschillende initiatieven ondersteund op het gebied van vrede, veiligheid en goed bestuur. Daarbij gaat het onder meer om verbeteringen binnen het kiesstelsel, de oprichting van het Kinderombudsinstituut, de goedkeuring van het Nationaal Migratiebeleidsplan, vuurwapenbeheersing, grensveiligheid en de aanpak van gendergerelateerd geweld. Tijdens de overhandiging benadrukte Bradley dat de regering zich blijft inzetten voor de duurzame ontwikkelingsdoelen, SDG's. Zij, Bradley, noemde economische diversificatie, sociale vooruitgang, decentralisatie en digitalisering als belangrijke prioriteiten. De Verenigde Naties bevestigden op hun beurt dat hun aanwezigheid in Paramaribo vanaf 2026 verder zal worden uitgebreid. Hierdoor moet de samenwerking met nationale instellingen worden versterkt en kunnen ontwikkelingslanden, ontwikkelingsprogramma's effectiever worden uitgevoerd. Volgens de VN zullen de komende jaren verschillende programma's die in 2025 zijn gestart volledig worden uitgerold. De focus ligt daarbij onder meer op groene en inclusieve
inclusieve economische groei, sterkere gezondheidssystemen, vrouwenrechten, voedselzekerheid, duurzame landbouw, klimaatbestendigheid en institutionele versterking. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Atom Pai ziet opzet in achterbleven onderwijsontwikkeling. Putini Atom Pai, assembleelid van de NPS, vindt dat beleidsmakers er bewust alles aan doen om geen verbetering te brengen in het onderwijs. Dat is nogal een beschuldiging. De volksvertegenwoordiger stelt dat hoe minder opgeleide mensen er zijn, hoe minder banen er nodig zijn en hoe afhankelijker de burger wordt. Dicht bij de verkiezingen wil de politiek volgens hem vervolgens de reddende engel uithangen, waarna mensen opnieuw voor dezelfde personen kiezen. Dit zei hij aan Putini. Putini Atom Pai zei dat in het programma Lella via Sunweb TV. Volgens Atom Pai lijkt dit gedrag op de Babylonische gedachte van Machiavelli, die stelde dat mensen eerst vernietigd moeten worden om hen daarna te helpen. Volgens Atom Pai klinkt deze ontwikkeling als een complottheorie, maar is het de realiteit? De afgelopen jaren zijn er naast in zeggen Atom Pai dus geen scholen gebouwd en ook onder de huidige regering is er niets gebouwd. Hij, Atom Pai, vraagt zich af waar Suriname over 3 jaar zal staan. Atom Pai is niet te spreken over het feit dat de groep van 15 personen die een masteropleiding accountancy moet afronden, volgens hem, Atom Pai, wordt tegengewerkt door de universiteit. Deze kwestie is meerdere malen aangekaart en nu pas komt er schot in de zaak, meent de parlementariër. Volgens hem, Atom Pai, heeft het politieke systeem andere belangen en wordt onderwijs niet als prioriteit gezien. Om de onderwijsproblemen op te lossen is er volgens de volksvertegenwoordiger geen onderzoek nodig, maar daadkracht. Atom Pai vindt dat dit niet aan het volk was beloofd en stelt dat hij zijn kritiek zal blijven uiten zolang er geen verbetering optreedt. Volgens hem had het beter doen vanaf dag 1 moeten beginnen. Het steeds verwijten naar wat van vorige regeringen is overgenomen werkt voor hem, Atom Pai, niet. Tot zover een bericht uit Suriname Herald. En Atom Pai heeft gelijk. Hoe kan je dingen gaan tegenhouden? Ontwikkel een land. Mevrouw Simons. U bent dat in Travassi toch? Wat is Travassi? En Atom Pai is van de coalitie. Want Atom Pai zit in de NPS. Namens NPS zit hij in de DNA. Dus hij is van de coalitie. En daar heeft hij zulke krachten. Hè. Terecht. Ik geef hem gelijk. Klagen. Blijft helpen. Als zelfs een parlementariër van de coalitie klaagt, dan is er iets vreselijks aan de hand. Tot zover een bericht uit waterkant.net voorzien van mijn commentaar.

OAS is groter dan één persoon. De OAS is groter dan één persoon. Daar zie ik een foto van meneer Albert Ramdien erbij. Want het artikel luidt als volgt. De berichtgeving over de vermeende vertrouwensbreuk tussen de Verenigde Staten en de secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS, Albert Ramdien, verdient meer dan een oppervlakkige politieke reactie. Het gaat hier immers niet alleen om de positie van één individu, maar om de geloofwaardigheid en onafhankelijkheid van een belangrijke multilaterale instelling in ons halfrond, de OAS. Volgens het artikel zouden de Verenigde Staten achter de schermen werken aan een regionaal akkoord om het aftreden van Ramdien af te dwingen. De aanleiding zou liggen in ernstige meningsverschillen over zijn functioneren en vermeende ethische tekortkomingen. Als deze beschuldigingen juist zijn, moeten zij serieus worden genomen. Integriteit, transparantie en verantwoord leiderschap zijn immers onmisbare voorwaarden voor het bekleden van een internationale topfunctie. Tegelijkertijd mag een internationale organisatie als OAS niet het toneel worden van politieke afrekeningen die worden ingegeven door veranderde geopolitieke belangen. De OAS is geen instrument van één lidstaat. Hoe machtig die lidstaat ook is, de legitimiteit van haar secretaris-generaal vloeit voort uit het vertrouwen van de gezamenlijke lidstaten. Dat vertrouwen kan slechts worden ingetrokken via de procedures die de organisatie zelf daarvoor heeft vastgesteld. Juist daarom is behoedzaamheid geboden. Het artikel baseert zich grotendeels op anonieme bronnen en beschrijft een diplomatieke crisis waarvan de volledige feiten nog niet publiekelijk zijn vastgesteld. In een tijd waarin internationale verhoudingen steeds meer onder druk staan, is het van belang dat beschuldigingen zorgvuldig worden onderzocht en dat het beginsel van hoor en wederhoor wordt gerespecteerd. Voor Suriname heeft deze kwestie een bijzondere lading. Albert Ramdien is de eerste Surinamer die de functie van secretaris-generaal van de OAS bekleedt. Dat is zonder meer een bron van nationale trots. Maar nationale trots mag nooit leiden tot kritiekloze loyaliteit. Suriname heeft er juist belang bij dat landgenoten die internationale functies bekleden zich onderscheiden door professionaliteit, onafhankelijkheid en integriteit. Evenmin mag iedere vorm van kritiek op Ramdien automatisch worden uitgelegd als een aanval op Suriname. Dat zou een verkeerde voorstelling van zaken zijn. Internationale functies brengen internationale verantwoordelijkheid met zich mee. Wie een dergelijke positie bekleedt, dient bereid te zijn rekenschap af te leggen van zijn handelen. Het werkelijke vraagstuk is dan ook groter dan Albert Ramdien zelf. Het raakt aan de toekomst van het multirealisme, multilateralisme in de Amerika's. Zijn internationale organisaties nog in staat om onafhankelijk te opereren in een wereld die steeds meer wordt gedomineerd door geopolitieke machtsstrijd? Kunnen zij hun mandaat uitvoeren zonder voortdurend onder druk te worden gezet door grote mogendheden? Indien er gegronde redenen bestaan om het functioneren van de secretaris-generaal ter discussie te stellen, dan moet dat gebeuren via de institutionele kanalen van de OAS en met volledige eerbiediging van de rechtsstatelijke beginselen die de organisatie zegt te verdedigen. Indien de redenen ontbreken, dan moeten lidstaten zich onthouden van pogingen om via politieke druk de uitkomst te bepalen. De OAS is immers groter dan één persoon, groter dan alleen Albert Ramdien. Haar geloofwaardigheid berust op het vermogen om conflicten op te lossen binnen het kader van regels, procedures en wederzijds respect. Dat is de essentie van multilaterale samenwerking. Wanneer de principes worden losgelaten, verliest niet alleen een secretaris-generaal zijn gezag, maar komt ook de legitimiteit van de gehele organisatie in het gedrang. In een tijd van toenemende polarisatie heeft ons continent behoefte aan sterke en onafhankelijke instituties. Niet aan de politiek van de sterkste, maar aan de kracht van het recht.
aldus een stuk ingezonden stuk in Suriname Herald van de hand van dokter-meester Lachman Sudama. Tot zover dit artikel.

Suriname en SEDEMA versterken samenwerking bij rampenbeheer. Elizabeth Riley, directeur van de Caribbean Disaster Emergency Management Agency, SEDEMA, heeft dinsdag gisteren dus een kennismakingsbezoek gebracht aan president Jennifer Simons. Ze werd daarbij vergezeld door Jerry Sleengaard, coördinator van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR. SEDEMA is het regionale intergouvernementele agentschap van de Caribische gemeenschap CARICOM dat lidstaten ondersteunt bij rampenpreventie, paraatheid, respons en herstel na natuurrampen. De ontmoeting op het kabinet van de president stond in het teken van het verder versterken van de samenwerking tussen Suriname en SEDEMA op het gebied van transport, rampenrisicobeheer, klimaat, weerbaarheid en regionale solidariteit. Tijdens het onderhoud werd gesproken over de ondersteuning die SEDEMA aan Suriname kan bieden, maar ook over de bijdrage die Suriname levert aan andere CARICOM-lidstaten die door natuurrampen worden getroffen. Volgens NCCR-coördinator Sleengaard was het bezoek bedoeld om de president nader kennis te laten maken met de organisatie en haar werkzaamheden. Sleengaard gaf aan erg blij te zijn met het bezoek van de executief directeur van SEDEMA aan Suriname. Volgens hem werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om haar in contact te brengen met de president als hoogste verantwoordelijke van het land. Hij stelde dat het doel van de ontmoeting niet alleen een kennismaking was, dus Sleengaard, hoofd van de NCCR, stelde dat, ook werd uitleg gegeven over de werkzaamheden van SEDEMA, de ondersteuning die Suriname van de organisatie kan verwachten en de bijdrage die SEDEMA kan leveren aan de verdere ontwikkelingen van rampenbeheer in Suriname. Sleengaard benadrukte dat het NCCR geen onderdeel is van SEDEMA, maar wel fungeert als nationaal aanspreekpunt van Suriname binnen de organisatie. Wij vertegenwoordigen Suriname binnen SEDEMA en werken nauw samen met de versterking van onze rampenparaatheid en weerbaarheid. Een belangrijk gespreksonderwerp was het gezamenlijke landenwerkprogramma dat door SEDEMA en het NCCR is ontwikkeld. Volgens Riley richt dit programma zich op het versterken van de nationale weerbaarheid van Suriname. We hebben gesproken over de voordelen van het lidmaatschap van SEDEMA voor Suriname en over de nationale prioriteiten op het gebied van rampenrisicobeheer. Het landenwerkprogramma omvat onder meer trainingen, planontwikkeling, onderlinge en publieke voorlichting, aldus de SEDEMA-directeur. Beide organisaties hebben zich intern uitgesproken de samenwerking verder te verdiepen om de nationale rampenparaatheid verder te versterken. Tijdens de ontmoeting kwamen ook de overstromingen in het binnenland en de zware windverschijnselen waarmee Suriname te maken heeft aan de orde. Riley wees daarbij op de mogelijkheid om bewezen Caribische technieken toe te passen voor het beter verankeren van daken. We hebben besproken hoe kennis uit het SEDEMA-systeem kunnen inzetten om dakconstructies te versterken en schade door zware windstoten te beperken. De SEDEMA-directeur sprak daarnaast haar waardering uit voor de steun die Suriname in het verleden heeft verleend aan Caribische landen die door rampen zijn getroffen. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Nijgram laat bericht zijn de wisselkoersen van de Suriname Bank zijn binnen tot met gisteren 9 juni een 3 uur 's middags. Als je een US dollar inwisselt bij de Centrale Bank van Suriname, dus als je een US dollar verkoop aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je de 37,375 SND voor terug. Als je een US dollar wil kopen bij de Centrale Bank van Suriname, moet je neertellen 37,555 SND. 37,555 SND. Als je euro inwisselt bij de Centrale Bank van Suriname, krijg je de 42,953 SND voor terug. Als je euro wil kopen, moet je neertellen 43,260 SND. 43,260 SND als je euro wil kopen. Makkelijk gezegd, als je 100 US dollar wilt kopen, moet je 3755,50 SND neertellen. Als je 100 euro wil kopen, moet je 4326 SND neertellen. Dan ga ik nog maar uitsmijter toe. Het waren dus de valutakoers van de Centrale Bank gisteren 3 uur 's middags. Suriname tijd, dat is 8 uur 's avonds Nederland tijd. Uitsmijter komt van een auto-expert uit AD. Moet je stoppen voor voetgangers op een regenboog zebrapad? Ineens lopen ze overal op, de zebrapaden in regenboogkleuren. Moet je daar ook stoppen voor voetgangers? Vraag lezer M. Gerrit zich af. Onze auto-expert Nick Schenk geeft antwoord. Welke rechten heeft een voetganger die via een regenboog of anderszins gekleurd zebrapad oversteekt? Een zebrapad is toch officieel zwart-wit en waar moet het overige verkeer rekening mee houden bij het naderen van zo'n afwijkend zebrapad? Autoredacteur Nick Schenk antwoord. Een regenboogzebrapad is pas een officieel zebrapad als het voldoet aan de wettelijke eisen daarvoor. Dan hebben we het over een officiële voetgangersoversteekpad met de bekende witte strepen op de weg. Voorzien van het verkeersbord 1L2 dat een zebrapad aanduidt. Een regenboogzebrapad heeft meestal deze witte strepen ook nog steeds. Alleen is het zwarte asfalt geverfd in verschillende kleuren. Zijn die witte strepen er nog, dan blijft dit juridisch gezien een zebrapad en hebben voetgangers zoals gebruikelijk voorrang. Anders wordt het als de witte zebramarkering ontbreekt en er sprake is van een volledig gekleurde oversteekplaats. In dat geval is het geen officiële voetgangersoversteekplaats en vervalt de voorrangsregels voor de overstekende voetgangers. Automobilisten en fietsers hoeven hier in principe niet te stoppen, al zullen velen dat uit verwarring of vriendelijkheid wel doen. Heeft de gemeente een regenboogzebrapad zonder witte strepen toch het verkeersbord L2 geplaatst, dan levert het alleen maar schijnveiligheid en gevaarlijke situaties op, want voetgangers hebben er nog steeds geen voorrang. Veilig Verkeer Nederland en juristen hebben gemeenten al vaker gewaarschuwd voor dit risico. Tot zover een zebrapadbericht uit het Algemeen Dagblad. Ik kan hieruit halen dus. Een zebrapad is pas een zebrapad als er een L2-poort met de zebra erop staat, bij het pad staat. En als het zwart-wit gelijnd is, als het gekleurde zebrapad is, dan is het geen officiële oversteekplaats. En ik gebruikte het vooral in de Bijlmer in het poortje altijd als een officiële oversteekplaats. Ik stak gewoon over en dan dwang ik de auto's of de fietsers te stoppen. Maar nu lees ik dat dit geen officieel erkende zebrapad oversteekplaats is. Tot zover het bericht uit AD. Ik heb vanmiddag technische assistentie gehad van mijn vriend Rajis. Rajis, dankjewel. Ik zou zeggen, geniet van de mooie zon over grote dag. We meet moende dag.